0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg er naartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: We are official.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Where the music never stops.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thilo om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Volgens de branche komt dat onder meer door de hogere prijzen en doordat jongeren minder vaak uitgaan. Ook concertbezoeken namen af, al liggen de aantallen nog wel boven die van 2023. Veel poppodia hebben ook te maken met hogere kosten en financiële problemen. Ze kloppen vaker aan bij hun gemeente voor steun. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.

0: power, more energy.
1: 891.
0: We are the mighty KBC.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
6: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thilo om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Volgens de branche komt dat onder meer door de hogere prijzen en doordat jongeren minder vaak uitgaan. Ook concertbezoeken namen af, al liggen de aantallen nog wel boven die van 2023. Veel poppodia hebben ook te maken met hogere kosten en financiële problemen. Ze kloppen vaker aan bij hun gemeente voor steun. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je voor de Keteltunnel 5 minuten vertraging. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor Terbrechtseplein 5 minuten extra. Dat komt door de werkzaamheden op de A20.
5: We are officially the hottest AM station.
6: 8-9-1. Beleef de 70s.

0: je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
2: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws.
3: In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

0: online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. Het plaatsje Bedar werd helemaal geëvacueerd. Dat ging niet eenvoudig. Door de droge ondergrond kon het vuur zich makkelijk verspreiden in het bosgebied langs de snelweg. Volgens Spaanse autoriteiten in de zuidelijke regio Andalusië zijn de branden de ernstigste in de regio sinds lange tijd. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thilo om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan, zoals altijd op vrijdagochtend, heel weinig files. Alleen bij Rotterdam loopt het eventjes vast. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein heb je 5 minuten vertraging. En de A20 richting Hoek van Holland voor datzelfde knooppunt Terbrechtseplein ook 5 minuten vertraging. Dat komt door de langdurige werkzaamheden op de A20. Die is afgesloten tussen het Terbrechtseplein en het Kleinpolderplein.
8: We are officially the hottest AM station.
9: Beleef de jaren 80.

0: This is Rise and Shine.
1: Rise and Shine.
0: With the best 70s at 7 and 80s at 8.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend staan er maar weinig files. Op de A2 Eindhoven-Maastricht heb je tussen Knopend Leendeheide en Maarhezen 10 minuten vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein doe je er 5 minuten langer over.

0: altijd strak gespannen staan.
1: Dinsdag,
0: paaikje.
1: Woensdag,
0: aaikje.
1: Donderdag,
0: kussikje.
1: Vrijdag,
0: blussikje.
1: Zaterdag,
0: strelikje.
1: Zondag,
0: stelikje.
1: Elke dag,
0: veelikje. Maar maandag nog mee.

0: maakt me ziek. Na al die drukke dagen is de rek uit mijn elastiek.
1: Nee, niet op maandag.
0: Doe me dat niet aan. De boog kan toch niet altijd strak gespannen staan.
1: Alleen niet op maandag.
0: Maandag maakt me ziek. Na al die drukke dagen is

0: online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Dat meldt de Telegraaf. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. Volgens de Wageningen Universiteit komt dat onder meer door de hoge veedichtheid in ons land. Ook wordt gewezen op de gebrekkige bescherming, aldus de Telegraaf. Na een bezoek aan Duitsland pleit staatssecretaris Erkens van Landbouw voor een gezamenlijke aanpak van de twee landen om de populatie wolven te beteugelen. PostNL wil dat de postwet wordt herzien omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. De wettelijke regels moeten worden versoepeld. PostNL mag vanaf maandag 2 dagen over het bezorgen van een brief doen, maar wil er eigenlijk heel snel 3 dagen over doen. Ook moeten er minder brievenbussen komen, vindt PostNL. De hoeveelheid post is de afgelopen 20 jaar met 70% gedaald en die daling zet zich voort op dus het bedrijf. De politiek moet snel maatregelen nemen, vindt PostNL. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. Het plaatsje Bedar werd helemaal geëvacueerd. Dat ging niet eenvoudig. Door de droge ondergrond kon het vuur zich makkelijk verspreiden in het bosgebied langs de snelweg. Volgens Spaanse autoriteiten in de zuidelijke regio Andalusië zijn de branden de ernstigste in de regio sinds lange tijd. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Eerst tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht heb je 10 minuten vertraging. En verderop bij Rotterdam zelf voor het Terbrechtseplein 5 minuten extra. De A76 vanuit Geleen naar Aken heb je voor de Duitse grens ook 5 minuten langere reistijd.
4: We are officially the hottest AM station.
5: A9A. The Giant.

0: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
4: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
5: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
4: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
5: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
4: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
5: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
4: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
6: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
5: Brik.
4: Ja, Breker, kom maar.
5: Met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
4: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
5: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
7: Koop je CB bij KBC.
8: Roger.
7: Ga naar kbcimport.com.
9: We are officially the hottest AM station.
10: 891.
11: The Jack.

0: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. ABC.
2: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. In Den Haag zijn 11 mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond van Frankrijk verloor. Ze werden gearresteerd voor belediging, opruiing, het verstoren van openbare orde en het gooien van vuurwerk naar de politie. De arrestaties waren voornamelijk in de Schilderswijk. De politie werd bekogeld met vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als "alle Joden zijn homo's" en "Hamas, Hamas, Joden aan het gas". In Amsterdam werden 8 mensen gearresteerd bij soortgelijke rellen. In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens woningplatforms huurwoningen.nl en Paradius ging vooral de huur van appartementen omhoog. Daarmee zouden de huurprijzen harder omhoog gaan dan de inflatie en prijzen van koopwoningen. Nieuwe huurders betaalden in het tweede kwartaal gemiddeld €1.882 per maand, ongeveer 3% meer dan vorig jaar. De krapte op de huurmarkt houdt aan doordat veel huurwoningen door woningbeleggers worden verkocht. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Dat meldt de Telegraaf. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. Volgens de Wageningen Universiteit komt dat onder meer door de hoge veedichtheid in ons land. Ook wordt gewezen op de gebrekkige bescherming, aldus de Telegraaf. PostNL wil dat de postwet wordt herzien omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. De wettelijke regels moeten worden versoepeld. PostNL mag vanaf maandag 2 dagen over het bezorgen van een brief doen, maar wil er eigenlijk heel snel 3 dagen over doen. Ook moeten er minder brievenbussen komen, vindt PostNL. De hoeveelheid post is de afgelopen 20 jaar met 70% gedaald. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Leidschendam en Zoeterwoude nu 10 minuten vertraging. Een kwartier lang onderweg ben je op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. En de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein 10 minuten extra reistijd. Dan een ongeluk op de N35 Almelo-Zwolle. De weg is in beide richtingen dicht tussen Haarlem en Mariënheem.

En we hoorden Evil Woman van de Electric Light Orchestra en Surfaris met Wipeout. We vissen ze weer op, de parels van de zenders op de Noordzee. Techniek en montage, Erik. Samenstelling, de jonge heer Bob. Nou, geen schunnige gedachten. Ah, dit vind ik leuk. Zomers Nederlandstalige muziek, de makkers met de zomerzon.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.
1: Dit is Tineke de Nooi en je luistert naar het Zoute Uur. Baby.

0: Radio Monique op de 963. Schrijven kan naar box 146, Playa de Haro in Spanje.
1: You're listening to The Salty Hour with Mark Van Amstel on 891 kHz medium wave.

Drie op rij waren dat. Even terugblikken. Oké, ik doe het. De makkers hadden we, de Supremes met Where Did Our Love Go? En net Linda Ronstadt met DT and Hurt So Bad. Hier is die Electric Light Orchestra uit de jaren 80 met Xanadu. Prachtig nummer.

In elke aflevering van ons zeezenderprogramma hoor je wel iets over de voormalige zeezenders. Of over radio voor of na die tijd. Soms gaat het over de publieke radio en televisie of over andere commerciële zenders. Misschien ben je zelf vroeger wel eens aan boord geweest van een van de zendschepen. Of heb je zelf ervaring met landpiraten, zoals dat heet. Stuur mij dan eens via de mail jouw ervaringen op radio- en of televisiegebied. En dan hoor je dat terug in het Zoute Uur. Zet je verhaal alsjeblieft in de mail, dus niet als bijlage. En stuur die naar mark@kbcradio.nl. Dat is mark met een c @kbcradio.nl.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
3: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 101 flesjes. Ook schandeerden de jongeren leuzen als alle Joden zijn homo's en Hamas, Hamas, Joden aan het gas. In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. PostNL wil dat de postwet wordt herzien, omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n...
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

Caroline.

0: Tweede speelhelft van de wedstrijd.
1: Je zegt het verkeerd.
0: De show dus, hè. En we hoorden net Move en Blackberry Way. Tijd voor...
2: KBC's Retro Top 3.

Leuke top 3 weer. De laatste kwam van Shirley Bassey, Cold Finger. En wil je zelf samenstellen? Maak een top 3 en stuur die naar studio@kbcradio.nl. Dat is studio@kbcradio.nl. Ik verlaat de studio. Muziek gaat gewoon lekker door. Je weet het bij ons, hè? Via de stream en op al die middengolfzenders 24/7.

0: Even vlug wat lekkers maken. Een paar eieren in de pan, een knakworst erbij. En dan straks, als het klaar is, lekker nog wat ketchup erover.
1: Zo ben jij wat voor jezelf aan het maken.
0: Ach ja, man. Met wat eitjes lukt dat me wel, hoor. Iedereen kan...

0: Tractor. De boerderij wacht.
1: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
4: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. Op jaarbasis is het aantal faillissementen in juni met 4% afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorige maand gingen 302 bedrijven failliet, 12 minder dan in dezelfde maand een jaar eerder, aldus het CBS. Er zijn wel meer faillissementen uitgesproken dan in mei van dit jaar. Het Statistiekbureau heeft berekend dat in de sector vervoer en opslag relatief gezien de meeste faillissementen in juni waren, gevolgd door faillissementen in de industrie. Een eilandengroep in het zuidwesten van Japan maakt zich op voor de komst van de krachtige tyfoon Bavi. Er wordt gewaarschuwd voor stormen, slagregens, aardverschuivingen en overstromingen. Bavi zou de meest vernietigende tyfoon in Japan zijn in jaren. Luchtvaartmaatschappijen hebben voor vandaag en morgen tientallen vluchten geannuleerd. Ook Taiwan, dat in de buurt ligt, vreest veel last te krijgen van Bavi, maar verwacht wordt dat de tyfoon niet over Taiwan zal trekken. In Den Haag zijn 11 mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond van Frankrijk verloor. Ze werden gearresteerd voor belediging, opruiing, het verstoren van de openbare orde en het gooien van vuurwerk naar de politie. De arrestaties waren voornamelijk in de Schilderswijk. De politie werd bekogeld met vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als "alle Joden zijn homo's" en "Hamas, Hamas, Joden aan het gas". In Amsterdam werden 8 mensen gearresteerd bij soortgelijke rellen. In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens woningplatforms huurwoningen.nl en Paradius ging vooral de huur van appartementen omhoog. Daarmee zouden de huurprijzen harder omhoog gaan dan de inflatie en prijzen van koopwoningen. Nieuwe huurders betaalden in het tweede kwartaal gemiddeld €1.882 per maand, ongeveer 3% meer dan vorig jaar. De krapte op de huurmarkt houdt aan doordat veel huurwoningen door woningbeleggers worden verkocht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam wat drukker op de wegen en dat merk je onder andere aan de grens op de wegen richting Duitsland. Daarnaast viel op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Bij Leerdam heb je 10 minuten vertraging en de A27 Breda-Gorkum. Voor het knooppunt Gorkum ook 10 minuten extra. It's Friday!

zou het plaatje vandaag de dag nog wel kunnen. Touch me there and touch me there. Ik weet het niet. Ja, ze heeft het zelf gezongen. Treintje Oosterhuis en natuurlijk de rest van de groep. We hebben het over Total Touch in 1996, dat is 30 jaar geleden gemaakt. Dat was de lekkere pop-input. Disco ook wel een beetje. Ja, heet dat nog disco? Weet ik niet. In de 96, nee niet. Vanuit Nederland, dat wil ik zeggen. En ook vanuit Nederland, voor iedereen onderweg, waar dan ook buiten Nederland. En in Nederland, want ja, dit is onderweg het programma voor de chauffeur. En ook als je geen chauffeur bent, dan ga je lekker luisteren. Vind ik leuk. Blijf hier. Hou die radio aan. Harry is er ook bij trouwens. Die rijdt ook niet. Die zit al lekker op zijn balkon. Op zijn veranda in Brisbane. Want daar is het al weekend geworden. Lekker. Harry, good evening. How are you doing? Ruud is bijna op de zaak, laat hij weten. Nou, ik denk nog weinig kilometers maken, want 2 uur geleden was hij er al bijna. Leuk is dat hij een foto doorstuurt van een vrachtwagen met een Viking achterop. En dat moet Hans de Viking zijn, volgens mij. Hoewel, dit is een Portugese vrachtwagen. Dat is toch wel een beetje apart. We zijn bijna op de zaak, zegt Ruud. Rouwen Ruud, onderweg voor Intersprint. Nog een beetje prutsen door de... En straks tussen de loodsen en dan wassen en dan weekend vieren. Nou, wat toevallig dat jij de portret van Hans de Viking op die Portugese truck hebt gezien. En gefotografeerd. Ik heb hem al. Ik neem aan dat Hans hem ook voor jou heeft doorgestuurd gekregen. Fijne show voor iedereen en een prettig weekend. Rauwman Ruud. En deze week was hij natuurlijk niet alleen, want Michel was met hem mee. Michiel. Zijn zoon is deze week mee. Ja, dat chauffeursbloed, dat zit erin, hè. Ruud en Michel. Michiel dus, voor de duidelijkheid nog maar een keer gesteld. Voor jullie ook een heel lekker weekend toegewenst dan. Jaap is er ook bij gekomen. Met vanmorgen vroeg de laatste 2 in Sankey Tuin gelost. En nu op een gemakje ga ik naar Alphen aan de Rijn. En dan ga ik naar Jo en Björn op de Veluwe. Want die zitten daar lekker. Iedereen alvast een fijn weekend gewenst. En doe me maar een doppio, tuurlijk. Met een lekkere tosti. Regen we ook allemaal. Voor jou. En wat een mooie vakantiestukje hebben jullie. Wat een mooi plekje daar op de Veluwe. Ik zou bijna met je willen ruilen. Maar ik moet nog even onderweg maken samen met jullie. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Wat zijn er veel berichten. Denk nou over een UWP, de ultieme weekendplaat. Over Bob dubbelop en de ketting. Maar daar kom ik zo op terug. Eerst muziek. Thin Lizzy.

Alex Warren, zijn nieuwe single heet Passenger. Niet te verwarren met Passenger, want die maakt zelf ook muziek. Ja, dit begint al verwarrend te worden. Onderweg op KBC, op vrijdag de 10e. De 10e kan het gebeuren, mensen. De 10e kan het gebeuren. En het gaat ook gebeuren, want dit is onderweg in de richting van 1 uur. Alive and Kicking Radio. Aansluiten op de Bell of St. Mark. Dat was de laatste schakel van de ketting. Maar al een heleboel bellen. Bellen per S bijvoorbeeld. We hadden Ring My Bell van Anita Ward voorafgaand. We hadden Hell's Bells van AC/DC. We hadden Becky Bell met Stepping Out Tonight. En wat dacht je van Lynyrd Skynyrd met Gimme Three Steps? Nou, toen was het even afgeweken. Sindsdien hebben we alleen maar over bellen gepraat. Bellen per S gisteren dus als ene laatste. Bell of St. Mark als laatste gisteren. Een andere, Sheila, mag ook. Of iets met Mark, met een K. Niet te verwarren met onze eigen Mark met een C. Die is er vanmiddag weer met het zoutuur, hè? Ja. Elke dag weer muziek uit de tijd van de zeezenders. Van 3 tot 4. 7 dagen in de week bij KBC Radio. Er is morgens ook nog een keertje voorafgaand van dit programma. Dus van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders. Ik ga je alvast veel plezier wensen bij Mark. En in het weekend ook heel veel leuke programma's trouwens. Onder andere Camille's Hits from the Heartland. Nou, zometeen daar meer over. Inhaken voor de ketting dus op Bell of St. Mark. Een woordje uit de titel of een andere artiest die ook Sheila heet. Maar niet diezelfde. Sheila E. Escovedo. Escovedo. Sea Rider, zeg ik dan. Dat kan voor de Bob de Belop. Is er vandaag een artiest weer in de spotlight mogelijkheid. Dus een artiest met 2 of 3 nummers. Afhankelijk een beetje van hoe lang zo'n nummer duurt. 2 of 3 keer. Dus voor 12 uur. Ja, nou, dat. En vrijdag dus de ultieme weekendplaat. Er is keuze genoeg om je keuze te maken. En stuur je me even Messenger Bob van Beethoven of bob@kbcradio.nl. Combi 1 heb ik al een duimpje van hem. Dan stuur ik meteen een duimpje terug. Soms ben ik daar te laat mee. Een Bluetooth duimpje via Messenger. Zo doen we dat, net zo makkelijk. Chippy was er vanmorgen vroeg ook al even bij. Reed over de Zeelandbrug. Heb je toch in Zeeland gestaan dan vanmorgen? Of gisteravond beter gezegd, hè? En nu dan? Richting van? Ik kan niet inschatten. Ja, de zon aan de oostkant. Dus dan ben je in noordelijke richting aan het rijden in Zeeland. Nou, heb je Alphen aan den Rijn misschien al wel bereikt? Dat zou zomaar kunnen. Chef de Jerba's Ruud van der Zee, Rudy Vondasmeer, is er ook bij. Hij gaat mooi op, Bob. Net een document gemaakt aan Como. Dus in Italië voor de duidelijkheid. En ik dacht Duitsland. Nee hoor, nu door Zwitserland. Oh kijk, het wordt toch spannend of ik Oudenbosch ga halen met mijn 90 uur. Fingers crossed. Ik doe met je mee. Ja, 1 hand dan, want dat zijn ook dan 2 vingers. Want met die andere hand moet ik even koffie malen. Goeie reis, Ruud, onderweg voor Mammoth Road Cargo. Dat geldt voor meerdere mensen, zoals Luc de MRC Mossel. Die gisteren op de valreep nog even meldde, gelukkig maar, dat hij toch aan boord was gestapt volgens mij. Eens even kijken. Van boord gekomen en op de werf weer geladen voor Mulhouse. Dat staat er nu op en morgen lossen daar. En dan richting Bordeaux. En dan gaan we daar weekend maken. Dat was de laatste opmerking gisteren van hem. Maar vandaag is het weer vrijdag en vanmorgen bij Belfort Mulhouse gelost. Kijk eens aan, alles in kannen en kruiken. En nu zien dat ik in de buurt van Bordeaux ga komen. Dat is overigens nog een flinke trap. Morgen geen optie in verband met rijverboden in Frankrijk. Ja, zaterdag, dat begint weer natuurlijk. In de drukke juli- en augustusperiode. En je hebt ook wel eens gehoord van de Zwarte Zaterdag, of niet, Bob? Hè? Ja, en aangezien de Tour de France ook in die regio zit, dat is waar, de 6e etappe vandaag, hè, zal ik nog wel eens een extra vertraging gaan hebben, denk ik. Ja, dat lijkt me wel. Al die factoren die gooien misschien wel roet in het eten. Althans, een beetje of allemaal. Nou ja, we zien wel waar het schip strandt. En daar kom je net vandaan, gisteren, toch? Goed, weekend maken, maandag een vliegtuigmotortje laden bij mijn jak. En ook dinsdag 14 spier, ja, dan is het de feestdag in Spanje. Spanje niet. In Frankrijk natuurlijk 14 spier. De nationale feestdag en de bestorming van de Bastille, die wordt herdacht. De Franse Revolution. Dus blijf ik daar ook weer hangen tot woensdagochtend. Ja, er zijn slechtere plekken. In dit geval in de hoek van Bordeaux is het nog altijd heel erg warm. De bosbranden en dat soort dingen meer. Dus voorheen kon ik zeggen lekker in Frankrijk. Nu denk je van poeh. Ik hoop dat je er gauw uit bent. Maar dat geldt niet voor alle plekken. Het is wel bijzonder heet

0: Wat wil je? Koffie? En een satéetje, die combinatie? Doen we eerst even koffie, hè? Het satéetje van juffrouw Corrie komt allemaal voor elkaar. Iedereen een prettig weekend. En wat dacht je van drie keer Toto? Is dat een goede Bob Dubbelop vandaag? Zeker wel. Zeker wel. Ik noteer hem even op een spiekbriefje, want anders onthoud ik het niet. Dus prima. Onderweg op KBC. 11:50. Zometeen verkeersinformatie van de ANWB. En muziek van de Eagles heb ik al klaargezet. The Best of My Love ga je zo horen. Eerst nog even wat berichtjes. Hey, de tuinman, morgen Bob. Eindelijk is het rondje wandelen gisteren 22 kilometer geworden. En wel lekker kunnen genieten hoor. Vanmorgen wat boodschappen gedaan. Straks even naar moeders tuinman. Dat is eigenlijk dan oma tuinman. Ja, de moeder van Martien natuurlijk. Ja, niet zijn eigen vrouw Rudy. Nee. Maar moeders was niet zo lekker, dus even kijken wat er is. Nou, fijn dat je daar de tijd voor kunt nemen, zeg maar. Dat is dan wel weer fijn. Wat ook fijn is, is dat André erbij is. Geloof het of niet, André? Hoor je niet, André? Moeten we even verbinding maken? Even kijken of dat gaat lukken. Ja, verbinding met de wagen van André. Hallo, Stolwijk.
1: Morgen, Bob. Nou, luisteraars. Ja, ik zit er ook bij.
0: Vertel, Dre, gisteren.
1: Nou, gisteren hadden we Joop op Hervé gestaan.
0: Ja, dat dacht ik wel, ja.
1: Vanmorgen gelost in... Heb ik ook gelost? Oh ja, Assendelft.
0: Assendelft.
1: Nou, ga ik weer terug naar Dinteloord om te gaan koppelen.
0: Jij durft.
1: En dan moet ik waarschijnlijk in Moerdijk weer gaan laaien voor... Ja, voor wat, dat weet ik nog niet. Dus we gaan het meemaken.
0: Komt een bonnetje eruit?
1: In ieder geval, ik wens iedereen een heel prettig weekend.
0: Ja.
1: Komt er wat een mooie uitzending van.
0: Dat doen we.
1: Tot volgende week weer.
0: Ja. Houdoe. Ja, jij ook natuurlijk, André. Goed weekend. Meer berichten zo meteen, hè. Messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In België heeft het verkeer deze week vertraging door werkzaamheden op de E19. De weg tussen Brussel en Antwerpen. Bij Mechelen Noord zijn tot volgende week vrijdag, 17 juli, in beide richtingen minder rijstroken beschikbaar. Komend weekend wordt het wederom druk op de Duitse wegen door vakantieverkeer. Met name op zaterdag is er veel verkeer onderweg. Drukke routes zijn de A3 Arnhem-Oberhausen-Keulen-Frankfurt, de A5 Karlsruhe-Basel, A7 Würzburg-Ulm-Füssen en de A8 Karlsruhe-Stuttgart-München-Salzburg. In Frankrijk zijn er op zaterdag veel vakantiegangers onderweg richting het zuiden. Daardoor is het drukker op de A7, de Route du Soleil, en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In verschillende gebieden van Zuid-Frankrijk woeden er bosbranden. Maar voor zover bekend zijn er geen belangrijke doorgaande routes afgesloten. In Italië moet het verkeer de komende maanden tot 9 oktober rekening houden met veel vertraging op de A22... Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer er gedoseerd doorgelaten.
3: Onderweg.

0: uit 1974. Ja, toen maakte ze al mooie muziek. De Eagles, Best of My Love. Hey, goedemorgen, dit is Onderweg. Na het nieuws, ABB Verkeersinformatie. En Shack Attack en Darkest the Night. Vind ik wel weer lekker om je te laten horen van lang geleden. Post van Rimco, Hannes, Johan AC, Gerard Grootkozijn, ETET, WET, Edwin Tempelman, Wim Grotebroer. Hans de Viking is er ook bijgekomen intussen. Vincento, de buschauffeur van Eindhoven. En ja, wat nog meer. Messenger, Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Leuk als je wat stuurt. Nadenken over de muzikale ketting. Aansluit op waar wij gisteren als laatste mee eindigden. Ik zeg het nog maar een keer, de Bell of Sint Mark. Woordje uit de titel, bellen is met Mark. Of de artiest die ook Sheila heet, maar dan niet dezelfde. UWP, nadenken over een ultieme weekendplaat. Met welk nummer rijden wij het weekend in? Je mag het doorgeven. En een Bob dubbelop. bob@kbcradio.nl of Messenger, Bob van Beten.
1: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turks fluit is mooiste fluit.
2: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
3: Oh, is mooie Turkse fluit.
1: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
2: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
3: Oh, dat is mooi.
1: Turks fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Op jaarbasis is het aantal faillissementen in juni met 4% afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een eilandengroep in het zuidwesten van Japan maakt zich op voor de komst van de krachtige tyfoon Bavi. Er wordt gewaarschuwd voor stormen, slagregens, aardverschuivingen en overstromingen. In Den Haag zijn 11 mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond van Frankrijk verloor. De politie werd bekogeld met vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als alle Joden zijn homo's en Hamas, Hamas, Joden aan het gas. In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam drukker. Er staat 125 kilometer file. Met name aan de Duitse grens moet je nu geduld hebben. Zoals op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Voor de grens bij Nieuweschans een half uur vertraging. En op de A50 vanuit Os naar Eindhoven heb je tussen Veghel Noord en Eerde 10 minuten extra nodig. De N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek is het oponthoud 10 minuten.
2: Hi, this is Ron O'Quinn. This is O'Quinn's darling little baby boy. My show, Rock and Roll Rewind, will broadcast from 1900 hours to 2100 hours each Sunday, all up and down de Feldersee Valley. You can get a mention on the air and a request play, too, simply by emailing me at rewindron@gmail.com.

0: Shack Attack. Altijd leuk om deze groep te mogen afkondigen. Shack Attack of Shack Attack en Dark is the Night, een van de grote successen. 1983, ja, dat was zo'n beetje de begintijd van mijn radioperiode, dat dat heel veel gedraaid werd op de radio. En dat ik zelf ook aan boord stapte. Ja, niet van een schip, dat had ik ooit wel eens gewild, maar ja, die tijd die is net te laat gekomen voor mij. Nee, die tijd was te vroeg voor mij, beter gezegd. Ik was te laat. Ah ja. Nee, maar ik bedoel dat ik radio maakte. En dit was veelvuldig op ook andere zenders te horen. En dit is gewoon mooie herinneringen ophalen met een groep als deze, Shack Attack. Nou, voor mij is het leuk om leuke herinneringen op te halen. Voor jou ook. Welke artiest zou je graag in de spotlight zetten? We noemen het Bob Dubbelop. Dan kunnen we 2 of 3 nummers draaien van één en dezelfde artiest. En ik ben benieuwd naar jouw ideeën daarover. Nou, die komen dagelijks binnen, maar ik maak maar even de opmerking voor degenen die dat niet weten. Chippy Martin, duimpje van mij terug, heb je gekregen. Ik ben nog steeds benieuwd of je al Alphen aan den Rijn bereikt hebt voor je zeeman. Cowboy Phil in België, we gaan eens even een rondje post doen, by the way. Bob, onderwegjes, goedemorgen vanuit een zonnig Edegem bij 20 graden. En dat was het al om 9:45. Ben ik intussen met de bus onderweg naar het werk. Gisteren mocht ik gelukkig mijn auto bij de garage afhalen. Overigens niet zomaar, ik moest even €450 aftikken. Nee! Dat is nogal een onderhoud. Die van mij moet volgende week weer voor de APK en zo. En eerlijk gezegd, vorige keer is die er niet doorheen gekomen. De auto is niet zo super oud, maar ja, er moest toch nog wel wat aan gebeuren. En het nadeel bij een elektrische auto, zoals ik die heb, die gaat niet zo vaak voor een beurtje. Sterker nog, nooit. Alleen als er wat is, dan ga je naar een garage toe of naar een punt waar ze dat nakijken. Zo had ik recentelijk even een... Iets in het wiel. Ik weet niet meer wat het was. Geen idee. Maar goed, ik dacht bij mezelf. Die gaat wel glansrijk door de keuring heen. Maar zelfs de banden waren niet goed. Dus dat moest allemaal besteld worden. En die gaat volgende week voor de keuring. Die €450. Nou, ik zou willen dat ik dat kon uitgeven volgende week. Maar ik denk dat het 3 keer zoveel minstens wordt. Maar goed, niet dat het erg is. Ja, ook weer wel eigenlijk, hè? Maar ja, je rijdt toch. Goed, Philip ook, €450. Als je niet op voorbereid bent, dan valt dat toch even tegen. Nou, en alle felicitatie, want ja, die felicitatie, zegt Cowboy Phil, die moet je even doen bij KBC. Ons Gemma is vandaag 46 geworden.
1: Gefeliciteerd!
0: Brede Rode Straat, de match van de Rode Duivels, volgen. En het gaat over Café Trefpunt. Even kijken hoor. Ja, het is de bedoeling dat ik vanavond in dat café... Brede Rode Straat de match van de Rode Duivels gaan volgen. De Belgen gaan voetballen. Hè? De Belgen zijn veel gekomen, ver gekomen. Hè? Geweldig. Fijne uitzending voor iedereen en veilige kilometers en een prettig weekend toegewenst. Van Beegje, Cowboy Phil. Philip, dankjewel. En jou ook gefeliciteerd met Gemma natuurlijk. Hè? De MRC Mossel. Toto. Ik roep het nog maar een keer. Wie weet wat voor tegengas je gaat krijgen van de mensen nog voor 12 uur. En anders gaan we Toto doen hoor. Waarbij ik Afrika absoluut wil laten horen. En dan nog 2 andere nummers misschien. Als we het halen in de tijd. Je weet het niet. Rimco, je krijgt een Bluetooth duimpje van mij terug. Want jij stuurde er ook een. Helemaal voor elkaar. Hannes, Ton Trans, Bob, onderwegjes. We zijn er weer bij. Goedemorgen. Ik ben vanmorgen om 3 uur vertrokken voor de pendel. En trouwens nu alweer bijna thuis. Dat is lekker op tijd. Maar 3 uur is niet vanmorgen vertrokken, Hannes. Dat is vannacht. Ik zeg het nog maar een keer. Laat je niet alles op de mouw spelden. Dit is nachtwerk. Goed. Maar zal ik voorlezen wat er staat? Ik denk dat dat wel mag. We hebben een bezichtiging bij een ander huis. Wauw. Dat is leuk. Dat is een leuk vooruitzicht. Mijn ideetje, zegt Hannes, Ton Trans. Dubbel op in het kwadraat. Carlene Carter. Carlene Carter is een country zangeres. En niet de eerste, de beste, maar wel een van de beste, vind ik. Dus ook, ja, dat is toch wel tegengas voor de MRC-mossel, denk ik, Luc. Het is niet anders. Maar welke het gaat worden, dat weet ik nu nog niet. Dus dankjewel en veel succes. En nu snap ik wel dat je lekker eerder begonnen bent vandaag. Veel succes met Natasja, met het kijken naar een ander huis. Ja, spannend. Ik ben... Eerlijkheidshalve 7 jaar aan het kijken geweest naar een ander huis. Dat is best lang, hè? Toen mijn kinderen nog thuis woonden, zijn we nog gaan kijken naar een ander huis. Ja, heel gek. Maar dat is er niet van gekomen, pas recentelijk. Dat ik er ben gaan wonen. Maar ja, Dat is inmiddels al 8 jaar geleden. Het leuke is dat ik 8 jaar geleden met die mannen van mij al bij het huis ben gaan kijken waar ik nu in woon. Ja, dat is wel bijzonder. Dan moest het, zoals sommigen zeggen, voorbestemd zijn. Heerlijk wonen hier trouwens en hier live vandaan de radiostudio elke dag in mogen stappen. Het is geweldig. Nog steeds in het pittoreske plaatsje waar ik ook naartoe geëmigreerd ben vanuit Amsterdam met mijn ouders. Bevalt het mij prima, moet ik je zeggen. We hebben het goed naar ons zin, zeg ik dan. We zien bomen, we zien water. We zien af en toe ook wat mensen. We zien wat mensen varen. We zien wat mensen rijden. Ik zie nu bijvoorbeeld op rechts ook weer een bootje varen. Dat is een met een motor. Dat mag eigenlijk niet op deze plas waar ik aan zit. Maar dat heeft te maken met de zeilschool hier tegenover. En er zijn allemaal zeilbootjes op de plas. En dat is leuk om te zien. Hier vandaan. Ik kan wel zeggen dat ik in al die jaren dat ik radio maak sinds 1982... dit de allermooiste studio is waar ik ooit in heb mogen werken. En nog mooier. En verslijmen bij jullie. Dit is het allerleukste programma, want we maken dit samen. Dus wat we hierna gaan laten horen, ligt ook weer aan jullie. Zeker die Bob dubbelop. Johan is erbij gekomen. Johan, AC, met een blauw duimpje. En ook die blauwe duim terug. En GG, ik noem er wel even, Gerard Groot kan zijn. Heeft vanochtend op tijd geladen, zegt hij, in Heiligengraben. Hij rijdt nu langs Bremen, een beetje prutsen. Dus als ik van jou nog even een bakje zwart mag, zwarte koffie. Ja, natuurlijk mag dat. En het is de café. Für dich. Even je raampje opendraaien, dat lijkt me wel zo handig. En Gerard Groot kan zijn, zegt een goed weekend allemaal. Oh ja, de Viking, die is erbij gekomen. Die is even aan het smullen. Zo, dat ziet er lekker uit. Dat is een zoete croissant. Ik zie dat die zoet is, want er ligt volgens mij suiker op. Ziet er lekker uit. Nog even zijn bericht afmakend. Gisteren met een collega uitwezen eten en daar blijven slapen. Nou, bij de collega? Nee, in de gebieden natuurlijk, ja. Vanmorgen om 7 uur gaan laden en samen tot samen. En we waren tot 9:15 vol in Duitsland, in Wieten. Nou, samen richting de zaak. En we zijn nu weer gestopt bij Nobis en Asten. Ah, daar ben je die croissant aan het eten. Nou, eet smakelijk dan en straks weer verder naar de zaak en dan weekend. Het is lekker weer. Iedereen een goed weekend namens de Viking Hans. En heb je die foto nog gehad van Ruud? Dat zou wel leuk zijn, eerlijk gezegd. Op een Portugese vrachtwagen. De Viking afgebeeld. Dit is Tavares bij KWC.

Ja, ik had het over vroeger radio. Toen werd op de radio nog wel eens gezegd... Kijk, daar is Tavares. Ja, dat doe je tegenwoordig niet meer. Als je het wel doet, dan ben je een oude lul. Ik zeg het niet meer. Look over there is Tavares. Dat kan misschien wel. Misschien. Okay. 1977 was het jaar dat dit nummer groot succes was. Zometeen Bob Dubbel op, wat gaat het worden? Ik had trouwens contact met... heb contact moet ik zeggen. Want ik zit net even te appen met Jan Celi. John Selby, die stuurde van de week wat door. En we hadden het over een zangeres. Hij zegt, Hij zei, ik was hartstikke druk met mijn werk natuurlijk. Maar ik wil even een topzangeres onder de aandacht brengen. Daar doe ik het geluid voor, zegt hij. Het geluid van Kimberly. Ik zit net te appen met Jan. Ik zeg, maar welke Kimberly is het? Want Jan schreef namelijk, deze dame heeft een gouden stem en eigen nummers. Het zou mooi zijn om haar bekend te maken. En samen ook trouwens weer een hoop lol te maken. Ja, Jan was er natuurlijk op 6 september vorig jaar. Met de hele crew en ja, alle mannen erbij. En niet te vergeten, de hele wagen van Jan. De hele zandekraam positief uitgedrukt. Want Jan heeft een complete geluidsinstallatie in zijn podiumtruck. En die is er eigenlijk altijd bij als we een feest hebben. Dus dat was 6 september, 20 jaar bestaan van dit programma. Bij Treurenburg in Den Bosch. Jan zegt, dat gaan we weer een keer doen. Een hoop lol maken. Nou, dat geloof ik best. Bij deze staat dat al, als we dat weer gaan organiseren. Maar nu nog niet, dit jaar niet. Dat wil zeggen, geen groot feest met artiesten zo erbij. Maar dan mag Kimberly ook komen. Maar om welke Kimberly gaat het nou, vroeg ik. Toen zei hij, Kimberly, help man. Ik zeg, Kimberly, help man. Jan, die draaien wel een paar jaar en met veel plezier. Dat is deze. Ja, Kimberly, help man. Even een klein stukje. Ga ik er volgende uur helemaal even laten horen.

0: Ja, ik vind het hartstikke leuk. Volgende uur dus helemaal even Vivo, Vino en champagne. FIFA is het trouwens, niet de FIFA, maar de Viva. Viva. Vino e champagne. In het volgende uur laat ik je even helemaal horen. Want we maken zo meteen plaats voor de artiest in de spotlight. En dat is zij nog niet. Maar het is een leuke artiest. En ik wist niet dat jij het geluid daar ook voor verzorgde. Dus dat is echt leuk om te lezen. Kimberly Hennepman. Ja, leuk. Nou, volgende uur dus. Vooruitblikken nog even op volgende uur. Ja, eerst nog even dit uur afmaken. Met een Bob dubbel op zometeen. Morgen Bob, we zijn er weer bij. Laat Edwin T. weten. Dat is Edwin Tempelman van de EWT Project. Die zegt, doe mij maar een satéetje met joppiesaus. Hé, is dat lekker, denk ik dan? De allerlekkerste kipsatéetjes die vliegen hier de deur uit van juffrouw Corrie. Met daarbij altijd pindasaus. Die zij ook zelf altijd aanleverde jullie. Dan zeg ik, kant en klaar, maar het is hartstikke lekker gemaakt. Maar met joppiesaus, nou, dat zou misschien wel lekker zijn. Ik heb dat lang niet gegeten, joppiesaus. En een kopje koffie als het kan erbij. Met een vleugje Jackson 5. Samen met Mick Jagger, het nummer State of Shock.
1: Je put me in a state of shock.
0: Nou, wel opschuiven naar het volgende uur dan. Fijn weekend voor iedereen. Van EWT Project. Edwin Tempelman. Komt er nog een nummer uit, Edwin, deze week of niet? Mijn op, Wim Groteboer. Ja, die is er ook wel weer bij. Hij liet van de week weten dat het niet goed ging met zijn been, zijn voet en zo. Een ontsteking en zo eraan. Heel naar. Ik kreeg een foto binnen. Dat was ook naar om te zien. Maar ja, pijn, pijn, pijn, denk ik. Wim, morgen. Goed dat je er bent. Fijn dat je er bent. Alle goed herstel en toch ook een beetje zacht weekend voor je. Joop Seindelaan, nog even een stukje post van Joop. Jou hoor, morgen Bob en alle luisteraars van onderweg. Ik ben erbij, vanmorgen gelost in Sprimol. En weer geladen in IJsselmond voor Ebbe. En dan gaan we dan maandag lossen, dus mooi op tijd op de kaas aan. Doe me maar een lekker bakje koffie, dat doe ik dan bij deze. En straks een satéetje pindasaus. Nou, dat straks is bijna gekomen. Alvast een fijn weekend voor iedereen. Fijne uitzending. Joop, dankjewel. Jij ook fijne uitzending. En de groetjes aan jouw wederhelft van het weekend. En dat gaat natuurlijk zometeen al gebeuren, dat begrijpen we allemaal. Wat je ook begrijpt is dat dit...
2: Bob, dubbelop.
0: ...is geworden. Toto. Twee nummers voor 12 uur en wellicht nog eentje na 12 uur. Bob, dubbelop. We beginnen in Afrika. De grote hit van Toto in 82. I hear the

Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws. België is van plan om op 1 mei volgend jaar een digitaal tolvignet in te voeren. Naar verwachting kan het vignet een geldigheid hebben van een dag tot enkele dagen of een jaar. Een dagpas zal rond de 10 euro kosten. Voor een jaar denkt men aan bedragen rond de 100 euro, waarbij mensen met elektrische auto's wat voordeliger uit zijn en met een vervuilende auto zo'n 25 euro extra moet worden betaald. Eigen inwoners krijgen mogelijk compensatie via een lagere wegenbelasting. Het wordt nog spannend welke investeerder de nieuwe eigenaar van vliegmaatschappij EasyJet gaat worden, want naast Castle Lake heeft nu ook het Amerikaanse grotere Apollo interesse. En die wil meer betalen, bijna 6 miljard pond. EasyJet heeft zijn eerdere advies aan aandeelhouders om aan Castle Lake te verkopen daarom aangepast. Apollo heeft nog een kleine maand om een definitief pot te doen. EasyJet zit in Europa qua aantal passagiers in de top 5. Vanaf morgen gaat in Nederland het Nationaal Hitteplan opnieuw in. In grote delen van het land worden dit weekend en begin volgende week weer temperaturen van boven de 30 graden verwacht. Daardoor lopen kwetsbare groepen extra risico. Het RIVM vraagt mantelzorgers om ouderen, kinderen en langdurig zieken goed in de gaten te houden en adviseert om genoeg te drinken, koel te blijven en alert te zijn op klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid en erge dorst. En in juni zijn er 4% minder bedrijven failliet gegaan dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorige maand gingen 302 bedrijven failliet, 12 minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Er zijn wel meer faillissementen uitgesproken dan in mei van dit jaar. Het CBS heeft berekend dat in juni de meeste faillissementen voorkwamen in de sector vervoer en opslag en daarna in de industrie. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. En dit was het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is vrij druk onderweg. Er staat al meer dan 180 kilometer file in het land. Wat opvalt zijn de grenscontroles. Allereerst de A12 vanuit Arnhem, daar is de vertraging 20 minuten. De A76 vanuit Geleen ook 20 minuten. Maar de A7 vanuit Groningen, daar doe je er een half uur langer over. Vanaf Oudeschans komt ook deels door wegwerkzaamheden daar. Dan staat er een pechgeval op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij afrit De Meern, 8 kilometer en 10 minuten vertraging. Die file begint bij Woerden.

0: mighty KBC, where the music never stops.
1: We are officially the hottest AM station.
2: Onderweg met Bob van Beten. Bob, dubbelop in het kwadraat.
3: Ja, we doen er nog eentje hoor. Lekker, drie platen van Toto, twee voor en nu eentje na 12 uur. Home Line.

0: Toto. Haha, on the line. 1978. Zo, dat was de derde dus. Toto, vandaag een echte bomdubbel op in een kwadraat. Leuk ideetje, Luc. Dankjewel. En die andere ideetjes die we hebben verzameld deze week. Ja, we schuiven ze om door naar volgende week. Of van uitstel komt afstel. Dat is ook weer niet de bedoeling natuurlijk. Jorde Afrika uit 82 en I'll Be Over You uit 1986 voor 12 uur. En deze dus ook fijn uit 1978. Hold the line. Er komt een nieuw album uit. Het heet Painters. Painters, ja, schilders. Vermeer. Hé, hey, dat is grappig bedacht. Painters. Vermeer met The Girl with the Pearl. Dat is een EWT project. En dat ga je zo meteen horen, dat nummer. Alvast een voorproefje van het album dat uit gaat komen. Hartstikke leuk. EWT Projects. We zitten heel dicht bij het vuur, mensen. En ja, eigenlijk hoeft dat niet hoog uit de barbecue of de kamado. Want het is natuurlijk heel erg zonnig weer. We stevenen toch weer af uiteindelijk op die 30 graden. Nog niet nu, maar ergens in Nederland gaat het wel 30 graden worden. Morgen overmorgen. Dus het wordt in het noorden wat koeler. In het zuiden weer wat warmer. Dus nou... Het was zojuist trouwens ook genieten, zegt Luc, de MRC-mossel. Een satéetje met pindasaus en een vleugje Toto erbij, wat lekker. Ja, de kantinejuf is druk aan het uitdelen, juffrouw Corrie. Dus mocht je een tostietje willen, prima. Mocht je een hamburgertje willen of een platte eitje, kan allemaal. Maar vrijdag zijn wel de kipsatéetjes echt de favorite van onze eigen kantinejuf en van de meesten onder ons. Dus hoe lekker is dat? Bestel maar. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. We maken even een rondje. Reinhard Schok, Baby Ride Easy. Waar komt dit vandaan? Carleen Carter, dat zou een goeie zijn om die een keertje in de spotlight te zetten. En vooral dus dat nummer Baby Ride Easy. Samen met Dave Edmunds. Je meent het. Wist je niet? Wat leuk. Ja, Carleen Carter is natuurlijk country artiest van wereldklasse. Die gaan we zeker wel een keertje in de spotlight zetten. En dat nummer is misschien ook wel heel erg leuk om te laten horen. Misschien vandaag wel. Reinhard, herzlichen dank. En Gruus Kot, daar in Erftstad in Duitsland. En ik denk dat het een thuiswerkdag is voor Martina. Heb je gerecht, hoor?
1: Orde?
0: Orde. Is ze toch in Keulen aan het werk? Nee, ik denk dat ze thuis werkt in het thuiskantoor. Zitten jullie al een 12 uurtje nu? Lekker, met KBC op de speaker. Dat is een beetje mijn gokje op dit moment. BB is erbij. Bob. Goedemiddag. En alle onderweggertjes trouwens en luistervinkjes. Ah, dat is Bart Bareltje, niet te verwarren met Barry. Nee, dit is Bart Bareltje. Zo gelost in Beers en nu op weg naar Europoort om te gaan spoeden en te laden voor maandag. Morgen. Of is het maandagmorgen? Los in Heerenveen. Ik denk dat dat zo is. Graag een bakje koffie als het kan. Oh, met een beetje melk. Deze neem ik dan wel. Deze komt er nu aan voor jou. Want hier komt melk bij. En een uitsmijtertje hamkaas vind ik wel zo lekker. Maken we in orde. Natuurlijk. Allemaal alvast een fijn weekend gewenst. En op vakantie kan natuurlijk ook tot maandag. Ja, over vakantie gesproken. Volgende week hoef ik de hele week niet vroeg op voor Radio M Utrecht. Dus je kunt lekker luisteren daar. Maar ik ben er niet. Ik ben lekker op dat tijdstip. Ik sta niet meer om 4:15, 4:45 op volgende week. Ik lig nog lekker in mijn eigen nest. Heerlijk. Heeft dat gevolgen voor onderweg? Misschien, maar daar ga ik niet op vooruit lopen. Geen idee. Het is een weekje in Nederland, een beetje in het huis, een beetje... nog een beetje heel wat inhalen wat er nog niet klaar is, zeg maar. Vanwege de verhuizing. De studio die kan ook nog wel wat gebruiken. We zijn op dit moment bezig met isoleren. Dat wil zeggen geluidsisolatie. De boel is wel geïsoleerd. Ik heb het niet koud, niet warm hier, maar... er moet wel wat aan de ruimte gedaan worden. Hier, als ik namelijk dit doe, dan hoor je hoe hol het hier klinkt. Hallo, dit is ongeveer mijn studio op dit moment. Ja, dat is een beetje te veel, hè? Maar met die geluidsisolatie klinkt het ongeveer zo. Dus dat is een stuk beter. Nou, niet helemaal, maar ongeveer wel. Het galmt mij nog iets te veel. Dus vandaar dat de isolatieplaten vilt op vilt zijn intrede hebben gedaan hier. En er liggen hier een paar. Maar dat moet allemaal nog netjes bevestigd worden en zo. Dus nou, volgende week daarmee aan de gang. En het zou best eens kunnen zijn dat ik een dagje niet alive and kicking ben. Maar wel de bedoeling om dat zoveel mogelijk te doen, hoor. Maar goed, dat hoor je vanzelf wel. En ik zorg altijd dat ik je goed achterlaat, hè. Dus don't worry, be happy. Goed, onderweg op KBC. De muzikale ketting trouwens hebben we te goed. En een ultieme weekendplaat waar je over mag nadenken. Voor de muzikale ketting zou ik zeggen de Bell of St. Mark. Sheila E. Woord heeft de titel of artiest peuteren. Hannes is al druk bezig geweest met Marc Hamilton. Uit België met Comme j'ai toujours envie d'amener. Damé. Waarmee? De engelbewaarder van Marco schuit maken erachteraan. Mark en Marco, dat is goed. En Engelbert Humperdinck met Please Release Me. Engelbert Humperdinck. Moet even over nadenken. Maar de eerste voorzet heb je al gedaan, Hannes. Dus hartstikke goed. Ja, Bob, Ruud kent wel mijn embleem. Oh ja, de Viking. Ja, dat is toch een andere Viking als die ik op de truck zag. Op die Ruud doorstuurde, Rauwe Ruud. Dus dit is toch een andere, ja. Ja. Hij gaat goed, Hans, de Viking. Ja, toch? Merci beaucoup. En als je de Viking tegenkomt, ja, je kan hem niet missen met die Vikinghelm. En die Wiki de Viking haren eronder uit. Leuk. Lekker actief onderweg naar het weekend. Jan Gimbis krijgt zo bij een tuimpje. Dus bij deze. Was de winnaar toen niet onderweg naar Urk? Ik heb dat ergens gelezen. Even kijken hoor. Lopen we nou zoveel dingen voorbij? Mag ik toch niet hopen? Even kijken, waar is de winnaar toe? Jawel, goedemorgen wordt intussen dan goedemiddag, Bob. Net geladen, nu 11 uur sturen naar Urk. Iedereen wens ik een fijn weekend van de winnaar toe. Onderweg voor Brouwer op Urk en het weekend lekker alles van je af laten glijden. Heerlijk. En van het pittoreske Urk gaan genieten. Urk in de zon. Als ik een beetje op rechts kijk, zo'n beetje naar het noorden. Een beetje schuin naar het noorden, dan denk ik, ja, dat ligt er weer mooi bij. Ik aan de kant van het Markermeer, jij aan het IJsselmeer. Er zit iets tussen, iets van de houtripsluizen en zo. Bediend door onze eigen highwayman, hè? Peter, ja, die is daar weer druk mee. Chippy, Martin, ja, ik ben op Alphen. Het is gelukt, omkoppelen en dan ga ik naar Voorhout. Heb jij voor mij daar nog een bakkie? En de kantinejuf een satéetje. Ja. Iedereen een goed weekend. Maandag heb ik Noord-Frankrijk. Maandagochtend rijden neem ik aan, hè. Combi 1 is erbij. Een duimpje van mij. Johan, ik had al gezegd dat je erbij was. Was niet helemaal eerlijk natuurlijk. Nee, oké. Okay.

Ja. Kimberly en het man, Viva Vino en Champagne op KWC Radio. We duiken even naar 2008 met Amy Winehouse en Mark Ronson. Dit is Valerie op KWC.

0: Valerie van Amy Winehouse en Mark Ronson. Zo, als ik voor de meeuwenstront hier naar beneden komt. Wel gezellig hier aan het water, moet ik je zeggen. Sorry, ik zit trouwens ook in de korte broek en de teenslippers, maar die teenslippers staan aan de kant. Het is best wel lekker het water, moet ik je zeggen. Heerlijk, ja. En zo een rondje Europa maken qua weeroverzicht. Maar eerst ga ik nog even zeggen dat we zo meteen EWT Projects gaan laten horen. Vermeer met dat best wel aardige nummer. Ja, uit die stal vandaan, best wel goed. Zonnig en warm is het weer voor België. Op naar het weekend, want 25 graden aan zee en in het weekend temperaturen van 29 tot 32 graden Celsius. Het is allemaal wat, het is best wel heet, zeg maar. Nou, dat staat je te wachten. Vandaag sowieso ook wel zomers met lokaal wel die 30 graden in het binnenland. En lokaal misschien wel in Belgisch Lotharingen wordt zo'n beetje 32 graden verwacht. Nou, tropische weer viert hoogtijd. Goed dat ik aan het afkoelen ben. Italië heeft een vrij zonnig weerbeeld. Behoorlijk zomerweer met 30 tot lokaal weer 38 graden Celsius. Ja, ik word er niet eens meer. Ja, ik krijg het er toch wel een beetje warm van. In Catania wordt het een graad of 34 trouwens. In Rome nog wel wat warmer met 36 graden Celsius. Nou, dan naar Spanje toe. En dat doe ik normaal gesproken heel enthousiast. Maar nu denk ik bij mezelf 38 tot zelfs 42 graden vandaag. En ook aan de Middellandse Zee is het tropisch, maar de hitte is wel wat minder met 32 tot 37 graden. Aan de Atlantische kust sowieso minder ruimte voor zon, wolkenvelden en in combinatie met 22 tot 26 graden lijkt mij dat een veel beter beeld dan die 40 in aantocht. Of al bijna bereikt. Of al bereikt. Jongen. Ook in Portugal trouwens hoge temperaturen van rond de 40 graden Celsius. Dus een uitschietertje naar 42 is al niet eens meer een uitzondering. Je kunt beter in Zuidoost-Europa zitten. Met temperaturen van jou hoor, 30 graden ongeveer. In het binnenland trouwens niet, hè? Dus op de eilanden is de temperatuur zo hoog. Maar voor de rest, ja, 34, 5 en misschien nog wel een 36 graden opgetekend vandaag. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Turkije, wat zonnig en vooral heet is. Frankrijk, heeft dat nou wat afkoeling? Ja, sommige plekken is oké. Zon overgoten in het noorden. Maximum temperaturen zo'n rond de 30 graden. Zo'n beetje tussen 29 en 33 in. Een beetje afhankelijk van het deel van de Provence waar je in zit. De provincie dus in dit geval. Ook aan de kust van de Provence trouwens deze temperaturen van bijna 33 graden. En voor de rest in het zuiden van Frankrijk en ook in het midden. Ja, echt nog wel weer veel heter vandaag. De verwachtingen tussen de 34 en 40 graden. Aanhoudende hitte. Met de hoogste maxima in de Nouvelle-Aquitaine. In het zuidwesten van Frankrijk. In Briac, in de Dordogne, ligt de middagtemperatuur rond de 38 graden. Volgende week, ik doe maar bijna geen uitspraak, maar hier staat het, lijkt het een paar graden minder heet te gaan worden. Parijs pakt ook weer 35 graden. Zonder problemen mee. Over 35 graden gesproken. In Londen is het ook de eerste dagen nog heet. Van 30 tot zelfs piekjes van 4 of 35 graden. Natuurlijk is er volop ruimte voor de zon. En afkoeling is maar moeilijk te krijgen in zo'n stad. Wat minder heet misschien in het weekend. 30 graden, oké. Okay. Engeland, Wales, Scotland. Daar is het een stuk minder heet. Met nu nog temperaturen die toch wel uitschieters hebben richting 30. Maar zo'n 23 tot 30 graden Celsius. In het weekend pakken de temperaturen wat lager uit. In Wales en Engeland blijft het droog. Vandaag kan er overigens ook al, maar zeker morgen in Schotland een klein beetje regen vallen. Voor Duitsland geldt een lokale bui in de Alpen en op de meeste plekken voor de rest volop ruimte voor de zon. Aan zee is het ook niet heel erg warm met 23 tot, ja wel weer, 27 graden. Ik zeg het niet meer. Volgende week lijkt het aangenamer zomerweer te worden met af en toe een buitje met zo'n temperatuur van rond 25 graden Celsius. Nee, niet in het noorden, daar is het wisselvalliger. Het pakt de temperatuur wat lager uit. Wolken en soms ook een bui. Op zonnige dagen ligt daar de temperatuur zo tegen de 22 graden aan. En met een beetje bewolking en regen 17 tot 19. Maar dat is dus volgende week in het noorden van Duitsland. Ik heb hier nog Zwitserland en Oostenrijk. Zo weer Zwitserland toe. De zon die is er volop bij. Droog, maximum temperaturen voor het Zwitserse tussen 30 en 35 graden. Met de warmte in het vooruitzicht in het hoofd zou je het hoger op moeten zoeken. Want daar liggen de temperaturen wat lager dan bijvoorbeeld In Basel en Bern 27, 30 graden zelfs vandaag. Jongen, jongen. En ook Oostenrijk een warm zomersweerbeeld al daar. Nabij de Italiaanse grens kunnen de wolken uitgroeien tot enkele buien. Maar op verre weg de meeste plekken blijft het ook vandaag weer droog in Oostenrijk. Met een temperatuur van zo'n 30 graden. Ook voor morgen en overmorgen verandert maar weinig. In de loop van volgende week wordt het wat bewolkter en kunnen er meer buien ontstaan. Onderweg op KBC. Geef je ook nog even temperatuur door. Ik ben benieuwd wat je boordcomputer aangeeft. Ik zie ook dat Wilco en Annette knipperen. Die geven ook aan dat ze erbij zijn. We horen ze zo meteen in onderweg op KBC.
1: Hey, vriendje van de radio.
0: Hey Gerrit.
1: Van beter Gerrit hier de morgen aan.
0: Ja, Gerrit, ik wil eigenlijk eerst... Gerrit, ik wil eigenlijk eerst eventjes... Nou, oké, jij eerst.
1: Ik wil even iedereen natuurlijk allereerst een heel fijn weekend toewensen.
0: Ja, dank je.
1: Maar? Totdat het zover is, wil ik iedereen even waarschuwen die op dit moment op de autostrada in Hollanda rond zit te banjeren.
0: Wat dan?
1: Want ik kom zelf vanaf
0: druk.
1: Oberhausen gebanjerd.
0: Nou en?
1: Ja, ik zit nu wel bij Bodegraven, maar ik wil even iedereen even waarschuwen.
0: Ja.
1: Vanmiddag. Code knalrood in Nederland vanwege de files.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja. Je ziet het gewoon aankomen.
0: Ja.
1: De sleepkeukens op de weg. De Duitsers hebben massaal vakantie.
0: Ja, dat is ook waar.
1: En niet even een dagje mee wachten. Nee. Gewoon de bokworsten alles achter in die klep pleuren. En hup naar Nederland.
0: Ja.
1: Want jongen, wat stond het alweer vast daar bij Zevenaar.
0: Ja, dat is elke dag Arnhem, zo, hè. Ja.
1: Utrecht. Ik heb eindelijk weer een beetje rijbaan. Nou, vanmiddag, joh. Ik zou zeggen, sla allemaal even een paar liter water extra in de auto. En zeg maar dat de vrouw zeg maar de aardappeltjes later op het vuur kan zetten.
0: Toch wel.
1: Nou ja, goed, genoeg flauwekul.
0: Ja, ja.
1: Iedereen sterkte gewenst vandaag.
0: Ja.
1: En op naar een fantastisch zonnig weekend.
0: Ja, jij ook.
1: Op links en door.
0: En een goede reis dan bij Bodegraven. En EW2 Project, zometeen met het nummer van Vermeer. Dat gaan we meemaken bij KBC. Na de reclame en het nieuws en ANWB.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. België is van plan om op 1 mei volgend jaar een digitaal tolvignet in te voeren. Voor een dagpas gaat dat zo rond de 10 euro kosten, voor een jaarpas rond de 100. Het wordt nog spannend welke investeerder de nieuwe eigenaar van vliegmaatschappij EasyJet gaat worden, want naast Castle Lake heeft nu ook het Amerikaanse grotere Apollo interesse. Vanaf morgen gaat in Nederland het Nationaal Hitteplan opnieuw in. In grote delen van het land worden dit weekend en begin volgende week weer temperaturen van boven de 30 graden verwacht. En in juni zijn er 4% minder bedrijven failliet gegaan dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het weer. Het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al bijna 250 kilometer file. Het begint nu echt druk te worden. De meeste vertragingen kom je tegen bij de grensovergangen met Duitsland. Zoals op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Tussen Oudeschans en de grensovergang 3 kwartier extra. Dan de A12 richting Duitsland tussen Zevenaar en de grens 20 minuten vertraging. En op de A76 van Geleen naar Aken ook 20 minuten extra reistijd.
2: Dat was hem, Dennis. Dankjewel voor de info.
3: Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM. Hits from the Heartland on the
2: Mighty KBC. Maar morgenavond van 11 uur tot 1 uur in de nacht

0: Dit is Onderweg.
1: Dit is Vermeer, mensen. Dit is goed. The Girl with the Pearl. EWT Projects. Bij KBC. Op de juiste snelheid.

0: EWT Project tekende voor Vermeer. Voorloper is de single The Girl with a Pearl. Het album komt eraan. Painters heet dat. Logisch. Vermeer, Painters, hartstikke goed. Onderweg op KWC. Mooi, hè? Wat een project. EWT Projects. Je zal daarnaast ook nog een chauffeur moeten zijn, zeg hij. EW staat trouwens voor Egbert Willem. En T dan? Zou dat dan toch Tempelman zijn? De verrassingen zijn de wereld nog niet uit. Kees, José, Buck, de drie musketeers. Ze zijn erbij. We luisteren. Kijk eens aan. De kropveldjes zijn er. Dat wil zeggen deze kropveldjes. Maar die andere twee ook. Zeker. Die zijn weer onderweg. W en A. Wilco en Annette. En bij deze het bericht. Goedemiddag Bob en luisteraars. Gisteren hebben we Jan Willem op bezoek gehad. Ach nee. Nou, dat zou wel supergezellig geweest zijn, denk ik dan. Haha. De tank was leeg, hoor. Eens even kijken dan. Jan Willem, staat hij dan met zijn wagen? Ja. Oh, gelukkig dat die tank leeg was, die silo. Wat een prachtig plekje. Ik zou zeggen, daar vandaan klootschieten lijkt me geweldig, moet ik je zeggen. Ik heb het van de week over gehad. Maar ja. Voor de duidelijkheid, naast de schuur was nog een plekje voor hem. Wij zelf hadden de vrachtwagen ook thuis. Na een hapje eten en een bakje koffie heeft hij zijn weg weer vervolgd. Ja, als Jan Willem langskomt kan hij wel eens heel lang blijven, dat weet je. Flauw. Hij had het over klootschieten in september. Dat bericht hebben wij even gemist. Een dag of twee geleden hebben we het erover gehad. We zullen hierover nog even contact opnemen met barregaande Gerrit. Ja, ik zou dat zeker doen. In september kunnen wij alleen het weekend van 5 en 6. Daarna zijn we op vakantie. Oei. En dat is volgens mij het weekend dat ik niet kan. Maar goed. Even naar jullie, want het is nog geen september, dus we gaan gewoon even kijken. Wij gaan ons opmaken voor een gezellig weekendje met oud-VAEX-collega's. Dit weekend, denk ik, hè? Ja. Vanaf morgenmiddag een hapje en een sapje en oude koeien en varkens ook uit de sloot halen. Ik hoop niet dat ze daar echt liggen, want dat lijkt me niet meer lekker na al die jaren. Ik denk dat we het ook wel weer licht gaan zien worden komende zondag. Maar dan gaan we een paar uurtjes lekker slapen en 's morgens na de eieren met spek weer naar huis. Helemaal goed. Dat paar uurtjes slapen, dat wekt ook weer herinneringen op aan die oude tijd. Daar was toen tenminste tijd voor. Ja, vroeger. Vroeger was alles beter. Nou ja, veel dingen waren een beetje anders, zo is het. Ja. Wilco en Annette doen iedereen de groeten. En een prettig weekend. Wilco en Annette. Onderweg voor Kropveld. En het weekend, een lekker weekendje met de oud-VAEX-collega's, de veerijders. Hè? Veel plezier. En over het klootschieten, kloten we nu niet even door, maar dan klooien we nu niet even door, moet je dan zeggen. Hebben we het nog wel over, tuurlijk ja. Leuk om bij elkaar te komen, maar het moet dan wel kunnen. Dus we kunnen niet zomaar even een datum prikken, want dat 5 en 6 kan ik niet namelijk, kan ik je vertellen. Dus dat is jammer, want ik zou er wel heel graag willen bij zijn. Ik bedoel, een beetje klootschieten en een beetje een biertje drinken, zodat klootschieten helemaal de mist ingaat. Dat hou ik wel van, zeg maar, want dat wordt natuurlijk helemaal niks. Weet je wie er ook bij is? Wat grappig is. Ik zie een fotootje van Koen. Koen van Jeroen. Ja, zeker, die is erbij. Die heeft natuurlijk hartstikke vakantie. Midden-Nederland nog niet. Zuid-Nederland krijgt vanmiddag vakantie. Maar Noord-Nederland heeft al een weekje vrij. Dus Jeroen, heeft bezoek van Koen. Toch? Koen?
1: Ja, goedemiddag.
0: Jeroen.
1: En alle luisteraars, hey. Zijn er ook weer bij.
0: Maar dat Jeroen. Is gezellig.
2: En Koen.
3: Hi Koen.
1: Goedemiddag.
0: Hallo.
1: Heerlijk uitgeslapen vanmorgen. We genieten volop van onze vakantie in mijn mooie Giethoorn.
0: Ja.
1: We gaan nu even lekker in de tuin bezig, even het onkruid weg.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan we vanmiddag nog even varen, denk ik.
0: Ja, waar hoor.
1: Oh. Ja.
0: Lekker.
1: Dus het, we zijn dit uurtje er even bij. We schakelen net in. Dus het, ik heb nog mooi een uurtje luisteren. Nou, we maken er een mooie uitzending van met z'n allen.
0: Doen we.
1: Een mooie middag. Een donders goed weekend iedereen. En ik hoorde dat je volgende week vakantie hebt. Geniet er lekker van.
0: Ben gewoon een beetje naar thuis.
1: Koen, die wou ook nog even wat zeggen.
0: Wat Koen? Zeg maar.
2: Ik wil zoele zomernachten van Rutger van Barneveld horen.
0: Oh.
1: Als dat kan hoor. Als dat kan.
0: Ja.
1: Nou, groetjes. Hoi hoi.
0: Hoi. Dag Koen. Dag Jeroen. Fijne week. En lekker varen vanmiddag. Ja, Giethoorn bij uitstek geschikt natuurlijk. Ja, je kunt ook rondjes rijden, maar dan heb je ook niet zoveel aan. Je kunt beter varen. Heerlijk zeggen. Lekker plekje hebben jullie er ook. Geweldig. Rutger van Barneveld. Ik heb hem nog nooit eerder laten horen in de uitzending, maar ik ken hem natuurlijk wel. Zal ik hem even opzoeken zo dan? Ja, doen we eerst even de eerste muzikale ketting schakel, want anders komen we niet helemaal uit met de tijd. En daar zoek ik Rutger van Barneveld even voor je op. En nog even een berichtje van de Tukker Tarsa nu. Morgen Bob en onderweg vrienden wordt middag. Ik ben er ook weer bij. Vanuit een lichtbedje aan het zwembad in Tenerife. En natuurlijk is het bij jou wel ochtend, want je zit een uurtje eerder dan bij ons natuurlijk op de Canarische weilanden. Tenerife meldt zich. Ik weet niet hoe warm het is, dat wil ik toch wel even weten. Maar de Tukker Tarsa vermaakt zich wel met de familie. Ja, natuurlijk wel, ja. En dan dit.
3: De muziekketting. Schakel 1.
0: Marc Hamilton. Comme j'ai toujours envie. Daarmee, geloof ik, bij KBC in Onderweg. Ja hoor, leuk ideetje, alles. Dan gaan we met de eerste schakel in de ketting vandaag in Onderweg.

Marc Hamilton. En ik zei volgens mij even geleden Hannes droeg deze voor als eerste schakelende ketting, dat het een Belg was. Maar toen dacht ik ineens, is dat wel zo? Is het niet een Fransman? Nou, hij zong ook in het Frans, zoals we hoorden, met dit prachtige nummer. Nummer 1 in de reeks met kettingschakelingen vandaag. Maar hij kwam uit Frankrijk vandaan. Hij is niet heel lang meer bij ons. Dat was 17 februari 2022 overleed hij op 78-jarige leeftijd. In Canada ook, waar hij ook geboren werd. Op 2 februari 1944, geboren op 78-jarige leeftijd, liet hij het leven. Canadese zanger dus, voor de duidelijkheid. Marc Hamilton. Op KBC was dat de eerste schakel in de ketting. Nou, hier mag je op aansluiten. We hebben nog een suggestie liggen, dus wie weet gaat dat hem wel worden. Maar misschien wordt het hem ook niet. Dat kan ook. Doe maar wat in de koffiemelk brokkelen, zeg ik dan. Hey Koen, daar in Giethoorn. Ga genieten, ook als je vanmiddag gaat varen met je pa, met je vader, Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten onderweg bij KBC. Denk jij?

0: Rutger van Barneveld voor Koen. Lekker Koen. En vanmiddag lekker de ghetto blasten meenemen in de boot. Heerlijk. In Giethoorn. Ja, die van Barneveld is een lekkere feestganger. Hij ziet er overigens, vind ik, uit als...
1: Hallo boppers, hier is Bob Tjerooi.
0: Vind ik, hoor. Maar goed, iemand op zijn uiterlijk beoordelen voor de muziek mag je ook weer niet. Dit is schakel nummer 2 in de muzikale ketting. Dankzij Gerrit de Barregaander, Bon Jovi en Always. Romeo is bleeding.

0: Always. Aansluitend op Toujours. Kanzet Toujours van Macramiton. Onderweg op KBC Radio. Ik schrik. Niet zo gauw, maar in dit geval wel. Want er wordt hier door de kantinejuf een pina colada neergezet. Ik zeg, Connie, wat is dit? Ja, dat leg ik zo wel uit, maar ze is alweer naar beneden toe, dus dat kan niet. Ik kom er wel achter dat het vandaag pina colada dag is. Zo, de laatste keer dat ik een pina colada heb gedronken is toch wel een jaar geleden. We waren op het idyllische eilandje Curaçao. En daar heb ik de laatste keer pina colada gedronken. Dat was lekker, met mijn voeten in het zand, de teenslippers aan de kant. Ik zit nu trouwens weer in de teenslippers, dus het voelt ook een beetje naar buiten kijkend over het water. De bootjes zien. In de Sand Studio voelt het ook een beetje Caribisch, zeg maar. Maar pina colada, lekker. Ja, ik bedoel, meer zoet, maar ja, als je op vakantie bent in een vakantiestemming, die pina colada song denk ik ineens aan. Zou dat wat zijn voor de ultieme weekendplaat? En ik schrok ook een beetje van de tijd. 1:05. Wat gaan we doen? Gaan we die doen of niet? Is dat toch een beetje een idee? Met zo'n 28, 29 of wie biedt er meer 30 graden in het vooruitzicht voor het weekend? En vandaag ook wel zo'n warme dag in Nederland. Ja, ten aanzien van Frankrijk en Spanje denk ik bij mezelf ook Italië. En heel veel andere plekken. Wij hebben het wel hartstikke goed in Nederland, zeg. Vanuit Nederland een groet aan iedereen. En heel veel sterkte met de grote hitte.
1: De ultieme weekendplaat.
0: En of we toe gaan komen aan een derde schakel in de muzikale ketting, daar valt een twijfel over aan te brengen in het programma Alive and Kicking. Nou ja, dat geeft niet zo, hè. We bepalen zelf de spelregels. Maar dit is de ultieme weekendplaat. Dit is Rupert Holmes. Escape, de Pina Colada song.

Escape the Pina Colada Song uit het jaar 1979. Ik vond het toen al lekker, moet ik je zeggen. En ik was 13, kun je nagaan.

0: De Tukkertarza meldt vanaf Tenerife 25 graden. Wat een mooie middagtemperatuur, zeg. Lekker stabiel. Zomerweer op de Canarische eilanden. Op andere plekken is het of iets minder warm, of veel warmer. / heter, dus de Pina Colada. Het hele weekend, ultieme weekendplaat. En we ronden gewoon de muzikale ketting op schakel nummer 2 af met Bon Jovi en Always. Maandag gaat het vanzelf worden. Ik ga je een heel lekker weekend wensen. Het was een feestje vandaag en de hele week om live radio te mogen maken samen. En ik hoop dat we dat volgende week weer gezellig gaan doen met elkaar. Hand tussen de lijnen, maak er een goed weekend van. Goede voortzetting van je vrijdag. Geniet van lekker veel muziek. En dit programma is er maandag ook weer via baddengaanderadio.nl, Hollands Ballet en Den Haag Totaal. En altijd via KBC Radio. Ik zeg mensen, het was een feestje.
1: Tot volgende week.
0: Maandag aanstaande.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Dit is Rob Grabbendam met het Radio Nieuws. Na Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumplings uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. Volgens een Belgische toxicoloog kunnen vooral varianten met een sterke chemische geur beter niet meer gebruikt worden. Het speelgoed komt bijna altijd uit China en wordt onder meerdere merknamen verkocht. Onder andere Bol.com verkoopt ze nu niet meer. België is van plan om op 1 mei volgend jaar een digitaal tolvignet in te voeren. Naar verwachting kan het vignet een geldigheid hebben van een dag tot enkele dagen of een jaar. Een dagpas zal rond de 10 euro kosten. Voor een jaar denkt men aan bedragen rond de 100 euro, waarbij mensen met elektrische auto's wat voordeliger uit zijn en met een vervuilende auto zo'n 25 euro extra moet worden betaald. Eigen inwoners krijgen mogelijk compensatie via een lagere wegenbelasting. Bij de bosbranden in het zuidoosten van Spanje zijn tot nu toe 12 doden en 8 gewonden gemeld. Minstens 23 mensen worden vermist. Onder de dodelijke slachtoffers zijn volgens lokale media 4 Britten en mogelijk ook Belgen. Er vielen onder andere slachtoffers in een auto die probeerde weg te komen van het vuur, maar die niet een geadviseerde evacuatieroute nam. Volgens een plaatselijke burgemeester zijn de branden niet onder controle en lijkt het daar of er een bom is gevallen. En vanmorgen is een Ryanair-vlucht naar Duitsland kort na vertrek teruggekeerd naar Thessaloniki nadat er een raam in de cabine stuk ging. Een man van 61 werd deels naar buiten gezogen, maar kon door andere passagiers vastgehouden worden. De man raakte gewond aan zijn nek en is naar het ziekenhuis gebracht, net als een zwangere vrouw die inmiddels weer thuis is. Volgens Griekse media brak het raam waarschijnlijk door een afgebroken onderdeel van een motor. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. En dit was het radionieuws.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 330 kilometer file. De meeste vertraging heb je bij de grensovergangen met Duitsland of door werkzaamheden. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch doe je er tussen Utrecht en Everdingen een kwartier langer over. A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Rijswijk en de Keteltunnel 25 minuten vertraging. En de A7 Groningen richting Duitsland, bij Nieuweschans een kwartier extra door werkzaamheden.
9: KBC, where the music never stops.

0: station. Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Na Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumplings uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. België is van plan om op 1 mei volgend jaar een digitaal tolvignet in te voeren. Voor een dagpas gaat dat zo rond de 10 euro kosten, voor een jaarpas rond de 100. Bij de bosbranden in het zuidoosten van Spanje zijn tot nu toe 12 doden en 8 gewonden gemeld. Minstens 23 mensen worden vermist. En vanmorgen is een Ryanair-vlucht naar Duitsland kort na vertrek teruggekeerd naar Thessaloniki nadat er een raam in de cabine stuk ging. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al bijna 390 kilometer file. Je hebt veel vertraging bij de grensovergangen met Duitsland. Of door werkzaamheden loopt het ook vast. Zoals op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch file door de werkzaamheden op de A27. Tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen bijna een half uur vertraging. Op de A12 richting Duitsland voor de grens 20 minuten extra. Een ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda kost je 20 minuten vertraging extra bij de Moerdijkbrug. Dan de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. 20 minuten vertraging door een auto met pech. De A59 Zierikzee Den Bosch. 20 minuten vertraging bij Heusden. Daar zijn ze bezig met bergingswerk. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen geladen met gevaarlijke stoffen. De rechterrijstrook is daar dicht. Dan de A73 naar Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden. 3 kwartier vertraging. En vanuit Nijmegen naar Venlo op diezelfde A73 doe je er een half uur langer over tussen Beuningen en Kuik.

0: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen. ABC.
1: Krabbendam met Radio Nieuws. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. Dat verslavende zit onder meer in vanzelf startende filmpjes en de mogelijkheid om eindeloos door te blijven scrollen. De commissie wil nu dat moederbedrijf Meta het ontwerp van de apps aanpast en schermtijdpauzes invoert. Als Meta dat niet doet, kan een boete volgen van 6% van de jaaromzet en die was vorig jaar ongeveer 180 miljard. De politie meldt dinsdag een jongen van 15 uit Schiedam opgepakt te hebben, omdat hij wordt verdacht van 17 gevallen van bankhelpdeskfraude. Hij wist daarbij spullen met een totale waarde van 30.000 euro buiten maken. Hij deed zich voor als bankmedewerker of agent en haalde vooral bij oudere mensen in Den Haag en Utrecht pinpassen, sieraden en telefoons op. De politie waarschuwt dat daders steeds nieuwe trucs verzinnen en dat iedereen slachtoffer kan worden. Na Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumplings uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. Volgens een Belgische toxicoloog kunnen vooral varianten met een sterke chemische geur beter niet meer gebruikt worden. Het speelgoed komt bijna altijd uit China en wordt onder meerdere merknamen verkocht. Onder andere bol.com verkoopt ze nu niet meer. En volgens de Consumentenbond is het vaak niet veilig om gezichtsherkenning te gebruiken om een smartphone te beveiligen. Toestellen van onder andere Samsung en Oppo bleken bij testen ook ontgrendeld te kunnen worden door er een foto van een gezicht voor te houden. Telefoons van Google en Apple bleken wel goed beveiligd te zijn. De Consumentenbond stelt in het AD dat onveilige gezichtsherkenning helemaal niet meer aangeboden zou moeten worden. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. En dit was het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het al vroeg druk op de weg. Het is druk bij de grensovergangen met Duitsland. En er staan ook files door werkzaamheden. En dit valt er verder op. De A12 richting Den Haag. Die is dicht bij Zevenhuizen. Dat komt door een ongeluk. Verkeer van Utrecht naar Den Haag kiest bij Bodegraven. Het beste voor de N11. En rijdt dan om via Alphen aan de Rijn en Leiden. De A73 richting Nijmegen. Tussen Boksmeer en Malden. Een uur vertraging door een ongeluk met een auto met caravan. De linkerrijstrook is dicht. En de andere kant op van Nijmegen naar Venlo heb je op diezelfde A73 tussen Beuningen en Kuik een half uur langer nodig. We are

derde couplet, potke, potke, potke, vet. Begeer al honderd, was mijn eerste brevet. Songfestival, yeah, wat.

0: officially.
1: 891.
0: The hottest station on your AM dial.
2: This is KBC.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Start de motor! De boerderij wacht!
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
10: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. De politie meldt dinsdag een jongen van 15 uit Schiedam opgepakt te hebben, omdat hij wordt verdacht van 17 gevallen van bankhelpdeskfraude. Hij wist daarbij spullen met een totale waarde van 30.000 euro buiten maken. Na Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumplings uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. En volgens de Consumentenbond is het vaak niet veilig om gezichtsherkenning te gebruiken om een smartphone te beveiligen. Toestellen van onder andere Samsung en Oppo bleken bij testen ook ontgrendeld te kunnen worden door er een foto van een gezicht voor te houden. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het alweer erg druk op de weg. Er staat al ruim 500 kilometer file en ook de zomervakantie van regio Zuid gaat beginnen, dus dat geeft extra veel verkeer op de weg. Veel vertraging zien we onder andere op de A50 Oost richting Eindhoven. Voor Veghel staat ook nog eens een vrachtwagen met pech. De rechterrijst ook eens dicht, vertraging 20 minuten. A73 Maasbracht Nijmegen, daar gebeurde een ongeluk bij Malden. De weg is vrij, maar de vertraging nog een half uur. En op dezelfde A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Kuik ook een ongeluk. Er is daar een auto met caravan bij betrokken. Er staat 13 kilometer file met een half uur op onthoud.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. Er zijn ruim 500.000 geiten in Nederland en uit een 4 miljoen euro kostend onderzoek zou zijn gebleken dat tot op 1 kilometer afstand van geitenhouderijen een verhoogde kans is op longontsteking. Diverse deskundigen twijfelen aan die conclusies, blijkt uit een artikel in het NRC. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. Omwonenden zijn fel tegen die opvang en de nieuwe Haagse coalitie wil liever kleinere opvanglocaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen, deels voor senioren, en dat is onderdeel van het plan om jaarlijks voor 4000 nieuwe huizen te zorgen. De Hofstad wil volgens het akkoord ook flink investeren in de aanpak van verkeersknelpunten. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. Dat verslavende zit onder meer in vanzelf startende filmpjes en de mogelijkheid om eindeloos door te blijven scrollen. De Commissie wil nu dat moederbedrijf Meta het ontwerp van de apps aanpast en schermtijdpauzes invoert. En Provinciale Staten van Zeeland hebben een motie aangenomen die hard nee zegt tegen de bouw van kerncentrales in de Paulinapolder bij Biervliet. Die polder kwam in beeld nadat Borselen afviel als locatie voor nieuwe kerncentrales. De motie komt van PvdA GroenLinks en kreeg een meerderheid doordat de BBB verrassend voorstemde. Coalitiepartijen CDA, SGP, VVD en JA21 stemden tegen en kwamen met een mildere motie om alleen nee te zeggen tegen bouw op landbouwgrond. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droog zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. En dit was het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is al erg druk op de weg. De combinatie van recreatieverkeer, de start van de vakantie in de regio Zuid en nog ook gewoon werkverkeer zorgt voor veel oponthoud. Ruim 650 kilometer file inmiddels. En er zijn er ook nog een aantal incidenten, zoals de A4 Amsterdam en richting Den Haag. Daar staat bij Zoeterwoude Rijndijk een auto in brand. Hier is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is opgelopen tot ruim een uur. A10, Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer. Voor de rivierenbuurt 3 kilometer met 20 minuten vertraging ook. A15 Rotterdam-Gorkum. Voor Gorkum 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar is bij Kuik een ongeluk gebeurd waar ook een auto met caravan bij betrokken is. Er staat 10 kilometer file met bijna een half uur oponthoud.

Welkom bij een verse editie van het Zoute Uur met zojuist uitgezonden Imagination and Body Talk. En zojuist gedraaid Bobby Goldsberry, nummer uit 1973, Summer First Time. En dan nu een treintje van drie muzikale wagons. Hier is iets van Goo and the King en Cherries.

Ja, de man is helaas overleden. Maar wat heeft hij, Rob de Nijs, een fantastisch oeuvre nagelaten. Heel veel mensen zingen zijn liedjes. Zondag was dat. Leuk uptempo nummer van Rob uit de jaren 80. En dan nu door met andere leuke liedjes in het Zoute Uur.

Ferry Eden vertelt in het boek Van Amstel tot Noordzee over een autorit met mij achter het stuur. We waren in Vlaanderen en vanwege een Belgische feestdag waren alle hotels daar volgeboekt en dienden we uit te wijken naar Zeeuws-Vlaanderen. De bestemming ingetoetst in de routeplanner en kennelijk was dat vragen om moeilijkheden, want de digitale dame navigeerde ons eerst naar een chique Gentse buitenwijk waar de weg al snel overging in een aardedonker landweggetje. En plots dook daar een fel verlichte boerderij op, bewaakt door twee honden die waarschijnlijk al lang hadden gewacht op een beetje afleiding. Luid blaffend en in volle vaart stoven ze op de signaal rode auto van Mark af. Hij heeft het dus over mij, die ferry. Die tot mijn verbijstering, zegt ferry, op dezelfde snelheid bleef doorrijden. En hij zegt verder, ferry, vanuit mijn passagiersstoel werd de naderende afloop links aan mijn gezichtsveld onttrokken. Het leek alsof ik in een horrorfilm was beland. In afwachting van de botsing stiet ik een ijzige kreet uit. Ha, riep hij, kan ik me herinneren. Het volgende moment was er de verbaasde, onderkoelde blik van Mark in mijn richting. En daarop zijn bulderende lach. Wat ik niet zag en hij wel gezien had, dat de honden net op tijd voor zijn banden waren afgezwaard. Er ging er één namelijk rechts langs de auto en de ander links langs de auto. Niks aan de hand dus.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. En Provinciale Staten van Zeeland hebben een motie aangenomen die hard nee zegt tegen de bouw van kerncentrales in de Paulinapolder bij Biervliet. Die polder kwam in beeld nadat Borselen afviel als locatie voor nieuwe kerncentrales. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ruim 600 kilometer file al en het heeft alles te maken met de start van de zomervakantie in het zuiden van het land. De vrijdagmiddag, die zo en zo drukker is dan de rest van de week. En de diverse wegafsluitingen door werkzaamheden. Onder andere zien we dat op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 16 kilometer file rijden met 3 kwartier vertraging. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Zoeterwoude stond een auto in brand. De linkerrijstrook is daar nog dicht, vertraging een uur. De A6 Lelystad richting Emmeloord. Daar zijn technische problemen bij de ketelbrug. De weg is op dit moment dicht. En wat nog opvalt is de N201 Hilversum richting Uithoorn voor Loenen bij de wegwerkzaamheden van de A1 bijna een half uur oponthoud.
9: Ja, Breker, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
10: Ja, goedemiddag. Het is hier met Rotering van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
9: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
10: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
9: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
10: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
9: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
11: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
10: Brik.
9: Ja, Breker, kom maar.
10: Met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
9: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
10: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
12: Koop je cb bij KBC.
13: Roger.
12: Ga naar kbcimport.com.
14: Miami Girls!
15: In the new Radio Caroline.

0: Twee titels met Lady in de titel. Mooi gekozen, lijkt me. Wayne Waite en Lady heette dat nummer gewoon. En Dire Straits en Lady Winter. Over twee gesproken, dit is deel 2 van de show met nu...
1: KBC's Retro Top 3.

Even terugblikken, vrienden en vriendinnen, op driemaal Chris Rea, On the Beach. Uit 1978, daarna Fool If You Think It's Over. En net gepasseerd, I Can Hear Your Heartbeat. Ja, dan moet je dus wel een beetje oren die borsten liggen, lijkt me. Ik ga mijn platenkoffers weer pakken. En ik vertrek met een nummer waarbij ik je achterlaat van een dame die bij mij in de straat woonde, Margriet Eshuis. Ze was een fantastische, of is een fantastische zangeres. Ze had de Margriet Eshuis Band, Black Pearl.

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Uiterlijke opzegdatum, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
6: Valdorpelshop.nl.
7: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle Valdorpels.

0: Hier is Rob Grabbendam met het radionieuws. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. Dat is sinds 1842 een eretitel voor oud-politici die het kabinet kunnen vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden. Timmermans zoekt nog naar een nieuwe baan, Remkes is al gestopt met werken en de Graaf vertrok vorige week bij de Raad van State. Met deze drie heeft Nederland nu weer 9 ministers van staat, onder wie ook Balkenende, De Hoop Scheffer en Cenk Willink. In Frankrijk mag ook de laatste groep van eerder geëvacueerde inwoners van het departement Pyrenee-Oriëntaal in het zuidoosten weer terug naar huis. In totaal moesten afgelopen maand ongeveer 10.000 inwoners hun huizen verlaten vanwege de natuurbranden. Die kwamen uit ruim 20 gemeenten in de buurt van Perpignan. De branden zouden nu bijna onder controle zijn. Vanaf morgen geldt in Frankrijk code rood in 24 departementen vanwege de hitte. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. Er zijn ruim 500.000 geiten in Nederland en uit een 4 miljoen euro kostend onderzoek zou zijn gebleken dat tot op een kilometer afstand van geitenhouderijen een verhoogde kans is op longontsteking. Diverse deskundigen twijfelen aan die conclusies, blijkt uit een artikel in het NRC. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. Omwonenden zijn fel tegen die opvang en de nieuwe Haagse coalitie wil liever kleinere opvanglocaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen, deels voor senioren, en dat is onderdeel van het plan om jaarlijks voor 4.000 nieuwe huizen te zorgen. De Hofstad wil volgens het akkoord ook flink investeren in de aanpak van verkeersknelpunten. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. En dit was het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Traditioneel is het weer erg druk deze vrijdagmiddag. En helemaal nu de zuidelijke helft van Nederland vakantie krijgt. Inmiddels zo'n 650 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A4, Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoeterwoude stond een auto in brand. Die is geblust, maar die moet nog wel geborgen worden. Dit gaat zeker tot 4:30 duren. De linkerrijstrook is dicht, zoals gezegd. De vertraging is 3 kwartier. Een vrachtwagen met pech op de ring van Amsterdam op de A10. Tussen Zeeburg en Amsterdam-Oom voor Amstel staat 3 kilometer met een kwartier oponthoud. 3 rijstroken zijn er zelfs dicht. A12, Duitse grens Arnhem. Voor Zevenaar is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 1/2 uur. En ook nog een ongeluk op de A67 in het zuiden van het land van Venlo naar Eindhoven. Tussen Liesel en Gelderop 3 kilometer. De weg is daar dicht. Hou rekening met zo en zo al 20 minuten vertraging. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops. We are...

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. Dat is sinds 1842 een eretitel voor oud-politici die het kabinet kunnen vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden. In Frankrijk mag ook de laatste groep van eerder geëvacueerde inwoners van het departement Pyrénées-Oriëntaal in het zuidoosten weer terug naar huis. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals verwacht verloopt de avond-middagspits, kunnen we beter zeggen, hartstikke druk met ruim 600 kilometer file op dit moment. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Zevenaar is een ongeluk gebeurd. Toen is de rechte rijstrook dicht en de vertraging 50 minuten. A44 is druk van Amsterdam naar Den Haag. Voor de stoplichten bij Wassenaar 4 kilometer met 20 minuten vertraging. A67, Eindhoven-Venlo, daar gebeurde eerder een ongeluk. De weg is vrij, maar voor zomeren 11 kilometer met bijna 3 kwartier oponthoud. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Velperbroek voor het Gelderdoom. 10 minuten extra reistijd.

Badlands. Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, heeft gereageerd op het Haagse voornemen om toch geen plaats te maken voor 440 asielzoekers in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Die overeenkomst kan niet zomaar opgezegd worden, zegt het COA. Het nieuwe stadsbestuur heeft in een nieuw coalitieakkoord gezegd dat het op die plek zo snel mogelijk woning wil bouwen. In februari was er een groot protest tegen de opvangplannen. 8 mensen werden toen aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gisteren 1800 konijnen en ruim 100 honden in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. Ze hadden veel te kleine hokken en werden slecht verzorgd. De konijnen stonden op een zolder waar het 's ochtends al boven de 30 graden werd en in de kooien zaten scherpe delen. Alle dieren zijn inmiddels ondergebracht bij opvangadressen. De kosten die daarvoor zijn gemaakt worden op de fokker verhaald. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. Dat is sinds 1842 een eretitel voor oud-politici die het kabinet kunnen vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden. Timmermans zoekt nog naar een nieuwe baan, Remkes is al gestopt met werken en de Graaf vertrok vorige week bij de Raad van State. Met deze drie heeft Nederland nu weer 9 ministers van Staat, onder wie ook Balkenende, De Hoop Scheffer en Cenk Willink. En door de uitschakeling op het WK voetbal van vooral de gastlanden Verenigde Staten en Mexico zijn de prijzen van kaartjes enorm gedaald, meldt CNN. De vraag naar kaartjes voor de kwartfinales is grotendeels weggevallen. Voor Spanje tegen België zakte de prijs met 65% van ruim $3000 naar ongeveer 1100 voor een toegangsbewijs. Ook de horeca verwacht nu een fors lager omzet, al is die altijd nog hoger dan zonder WK. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. En dit was het radionieuws.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt weer hartstikke druk. De meeste vertraging zien we daar nu op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Voor Zaltbommel zo'n 12 kilometer met een half uur vertraging. A16 bij daar richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam Centrum. Daar staat een auto met pech op de linker rijstrook. Vertraging 20 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar ook 3 kilometer met een kwartier vertraging. En veel problemen in het zuiden op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd bij Geldrop. De weg is ook dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. Hou rekening met 5 kilometer file daar al en een uur vertraging. En let op, deze wegafsluiting gaat zeker tot vanavond 8 uur duren.
7: We are

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
7: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, heeft gereageerd op het Haagse voornemen om toch geen plaats te maken voor 440 asielzoekers in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Die overeenkomst kan niet zomaar opgezegd worden, zegt het COA. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gisteren 1800 konijnen en ruim 100 honden in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. Ze hadden veel te kleine hokken en werden slecht verzorgd. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. En door de uitschakeling op het WK voetbal van vooral de gastlanden Verenigde Staten en Mexico zijn de prijzen van kaartjes enorm gedaald, meldt CNN. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt weer hartstikke druk. De meeste vertragingen zien we daar nu op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Voor Zaltbommel zo'n 12 kilometer met een half uur vertraging. A16 bij daar richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam Centrum. Daar staat een auto met pech op de linkerrijstrook. Vertraging 20 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar ook 3 kilometer met een kwartier vertraging. En veel problemen in het zuiden op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd bij Geldrop. De weg is ook dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. Hou rekening met 5 kilometer file daar al en een uur vertraging. En let op, deze wegafsluiting gaat zeker tot vanavond 8 uur duren.

0: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het migratiesaldo in Nederland is vorig jaar gedaald tot ruim 94.000... en dat is voor het eerst in jaren onder de 100.000. Zo blijkt uit de jaarlijkse staat van migratie van de overheid. Vooral het aantal eerste asielaanvragen nam af, met bijna een kwart ten opzichte van een jaar eerder. Ook werden minder asielaanvragen goedgekeurd, onder meer doordat Syrië als veiliger wordt beoordeeld. Volgens minister Van den Brink laten de cijfers zien dat de maatregelen om migratie te beperken effect hebben. Het kabinet trekt 800 miljoen euro uit voor grote ingrepen aan de Waal en de Maas. Zo komen er extra geulen in de uiterwaarden van de Waal om de rivier veiliger en beter bevaarbaar te houden. Ook stort Rijkswaterstaat extra materiaal op de rivierbodem om verdere slijtage tegen te gaan. Bij de Maas moeten ingrepen voorkomen dat oevers, dijken en kabels beschadigd raken bij hoogwater. De plannen staan in een brief die minister Karremans aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In heel Nederland geldt nu een verhoogd risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. De waarschuwing is uitgebreid naar Zeeland, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Rijkswaterstaat spreekt van zeer hoge temperaturen en nauwelijks neerslag. Iedereen krijgt het advies om geen afval achter te laten, niet te barbecuen in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren. Vanaf morgen geldt in grote delen van het land ook het Nationaal Hitteplan. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Volgens de AIVD en MIVD gaat het om particuliere camera's die via internet bereikbaar zijn. De eigenaren ervan zijn inmiddels gewaarschuwd en hebben maatregelen kunnen nemen. Rusland zou deze spionagemethode ook gebruiken in andere NAVO-landen en in Oekraïne. Daar is de informatie volgens de diensten ingezet om militairen en materieel aan te vallen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer even achter ons, maar nog altijd ruim 250 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg 10 kilometer met een kwartier vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Hier is de linker rijstrook dicht. Hou rekening met 3 kwartier oponthoud. De A7 Den Oever Heerenveen bij de sluizen bij Kornwerder Zand 5 kilometer file nu met een kwartier vertraging. De A7 Heerenveen Groningen, daar staat bij Marum een auto met pech. Er staat 4 kilometer file met ook een kwartier oponthoud. En tenslotte valt op de A67 Venlo richting Eindhoven. Daar gebeurde bij Gelderop een ongeluk waar meerdere voertuigen bij betrokken waren. De weg is dicht. Er is een politieonderzoek aan de gang en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2.
4: We are officially the hottest AM station.
5: 891. Windkracht 6 tot 7.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het migratiesaldo in Nederland is vorig jaar gedaald tot ruim 94.000. En dat is voor het eerst in jaren onder de 100.000. Zo blijkt uit de jaarlijkse staat van migratie van de overheid. Het kabinet trekt 800 miljoen euro uit voor grote ingrepen aan de Waal en de Maas. In heel Nederland geldt nu een verhoogd risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Vanaf morgen geldt in grote delen van het land ook het Nationaal Hitteplan. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De files nemen af en lossen op een aantal plekken zelfs al op. Wat nog opvalt is de A7 Den Oever richting Heerenveen. Bij Koornwerderzand zo'n 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. De A7 Heerenveen-Groningen. Bij Marum zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar was een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging een kwartier ook. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Arkel. 11 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A44 is nog druk. Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar een kwartier vertraging. En tenslotte in het zuiden van het land de A67 Venlo-Eindhoven. Daar gebeurde bij Gelderop een ongeluk waar meerdere voertuigen bij betrokken zijn. De weg is nog altijd dicht voor politieonderzoek en het gaat tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2.

0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Verhuurders van woningen met energielabel E, F of G riskeren vanaf 2019 een dwangsom van de gemeente. Dat staat in een voorstel van minister Boekholt O'Sullivan. Huurwoningen moeten straks minimaal energielabel D hebben. Er komen uitzonderingen voor monumenten en sommige andere woningen. Met de maatregel wil het kabinet de slechtst geïsoleerde huurwoningen uitfaseren. De verwachting is dat de verhuurders ervan gaan investeren, maar mogelijk leidt het juist tot meer verkopen van huurwoningen. Zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden worden blootgesteld aan Russische indoctrinatie en militarisering. Dat staat in een nieuw rapport dat is opgesteld in opdracht van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Volgens de onderzoekers probeert Rusland de Oekraïense identiteit van kinderen uit te wissen via onderwijs en jeugdorganisaties. Dat beleid kan leiden tot recrutering in het leger en misdaden tegen de menselijkheid, zo schrijven de onderzoekers. Het migratiesaldo in Nederland is vorig jaar gedaald tot ruim 94.000 en dat is voor het eerst in jaren onder de 100.000, zo blijkt uit de jaarlijkse staat van migratie van de overheid. Vooral het aantal eerste asielaanvragen nam af met bijna een kwart ten opzichte van een jaar eerder. Ook werden minder asielaanvragen goedgekeurd, onder meer doordat Syrië als veiliger wordt beoordeeld. Volgens minister Van den Brink laten de cijfers zien dat de maatregelen om migratie te beperken effect hebben. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Volgens de AIVD en MIVD gaat het om particuliere camera's die via internet bereikbaar zijn. De eigenaren ervan zijn inmiddels gewaarschuwd en hebben maatregelen kunnen nemen. Rusland zou deze spionagemethode ook gebruiken in andere NAVO-landen en in Oekraïne. Daar is de informatie volgens de diensten ingezet om militairen en materieel aan te vallen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In totaal nog 55 kilometer file. En dat betekent dat de meeste inmiddels zijn opgelost of nu snel korter worden. Wat nog opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk-Plasschoerpolder rijdt het nog langzaam over zo'n 15 kilometer met een vertraging van een klein kwartier. De A12 Arnhem-Duitse grens bij de grenscontrole is daar nu 10 minuten op onthoud. En wat nog opvalt is de A16 Breda richting Rotterdam voor het Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En in het zuiden van het land is de A67 van Venlo naar Eindhoven nog altijd dicht tussen Zomeren en Geldrop. Daar gebeurde vanmiddag een ernstig ongeluk. Daar is nu een politieonderzoek aan de gang. Dit gaat waarschijnlijk duren tot 8 uur vanavond. En omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: Jouw hits. Jouw station. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het migratiesaldo in Nederland is vorig jaar gedaald tot ruim 94.000 en dat is voor het eerst in jaren onder de 100.000. Zo blijkt uit de jaarlijkse staat van migratie van de overheid. Het kabinet trekt 800 miljoen euro uit voor grote ingrepen aan de Waal en de Maas. In heel Nederland geldt nu een verhoogd risico op

0: Natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Vanaf morgen geldt in grote delen van het land ook het Nationaal Hitteplan. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is voorbij. Alleen nog behoorlijk wat vertraging in het zuiden van het land door een eerder ongeluk op de A67. Want van Venlo naar Eindhoven is nog altijd een politieonderzoek aan de gang ter hoogte van Geldrop. De weg is dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En dan gebeurt er ook nog eens een ongeluk op de A67 van Eindhoven naar Venlo ter hoogte van Panningen. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging een kwartier.

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Kesbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers. ABC.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening op het voorterrein van het asielzoekersaanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de organisatie is de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers daar niet meer te garanderen. Ook vluchtelingenwerk vertrekt vanaf morgen van het terrein in Ter Apel. De organisaties zeggen dat een kleine groep overlastgevers voor de onveilige situatie verantwoordelijk is. Een structurele oplossing is volgens het Rode Kruis noodzakelijk en die moet van de politiek komen. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. De cholera-uitbraak in Soedan breidt zich snel uit en heeft al zeker 114 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er ook al meer dan 1300 mensen besmet. Die WHO vreest dat de burgeroorlog, de vele vluchtelingen en de zware regenval de uitbraak verder zullen verergeren. Vooral de belegerde stad Al-Obeid baart zorgen omdat hulpverleners daar moeilijk hun werk kunnen doen. Soedan verkeert al ruim 3 jaar in een gewelddadige burgeroorlog. En de Britse oud-parlementariër Anne Widdecombe is op 78-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar woning. De politie onderzoekt de zaak als moord en heeft ook al een mogelijke verdachte opgepakt. Widdecombe was in de Britse politiek jarenlang actief, eerst voor de Conservatieve Partij en later voor Reform UK. Ze was bekend als voorstander van de Brexit en door haar optreden in het televisieprogramma Strictly Come Dancing. Reform UK-leider Nigel Farage reageert geschokt op het overlijden van Anne Widdecombe. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
7: Where the music never stops. We are officially the hottest AM station.
8: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I can't.

0: More power. More energy. 891. We are the mighty KBC. KBC!
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening op het voorterrein van het asielzoekersaanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de organisatie is de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers daar niet meer te garanderen. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De cholera-uitbraak in Soedan breidt zich snel uit en heeft al zeker 114 mensen het leven gekost. En de Britse oud-parlementariër Anne Whittacombe is op 78-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar woning. De politie onderzoekt de zaak als moord en heeft ook al een mogelijke verdachte opgepakt. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Brik, brik, brik.
6: Ja, Brik, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
5: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
6: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
5: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
6: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
5: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
6: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
7: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
6: Ja, Brik, kom maar.
5: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie, kun je me nu wel verstaan?
6: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
5: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
0: Koop je CB bij KBC. Roger. Ga naar kbcimport.com.

0: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk stoppen met hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar vindt het wel jammer. Volgens het COA zijn de omstandigheden met overlastgevers en de druk op het centrum te groot geworden. Door het hoge aantal asielzoekers verblijven daar regelmatig mensen op het voorterrein. Het COA hoopt samen met het ministerie en de gemeente een oplossing te vinden, maar een structurele oplossing in Ter Apel is er nog niet. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. De cholera-uitbraak in Soedan breidt zich snel uit en heeft al zeker 114 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er ook al meer dan 1300 mensen besmet. Die WHO vreest dat de burgeroorlog, de vele vluchtelingen en de zware regenval de uitbraak verder zullen verergeren. Vooral de belegerde stad Al-Obeid baart zorgen omdat hulpverleners daar moeilijk hun werk kunnen doen. Soedan verkeert al ruim 3 jaar in een gewelddadige burgeroorlog. En de Britse oud-parlementariër Anne Widdecombe is op 78-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar woning. De politie onderzoekt de zaak als moord en heeft ook al een mogelijke verdachte opgepakt. Widdecombe was in de Britse politiek jarenlang actief, eerst voor de Conservatieve Partij en later voor Reform UK. Ze was bekend als voorstander van de Brexit en door haar optreden in het televisieprogramma Strictly Come Dancing. Reform UK-leider Nigel Farage reageert geschokt op het overlijden van Anne Widdecombe. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
2: The music never stops. We are a

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk stoppen met hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar vindt het wel jammer. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De cholera-uitbraak in Soedan breidt zich snel uit en heeft al zeker 114 mensen het leven gekost. En de Britse oud-parlementariër Anne Whittacombe is op 78-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar woning. De politie onderzoekt de zaak als moord en heeft ook al een mogelijke verdachte opgepakt. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder, met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit.
2: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
3: Oh, is mooie Turkse fluit.
1: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
2: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
3: Oh, dat is mooi.
1: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
4: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
5: Dit is KBC Radio.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de grote bosbrand in Spanje zijn al zeker 12 mensen omgekomen en is al 4000 hectare natuur verwoest. Omgerekend ruim 5500 voetbalvelden. Meer dan 1000 mensen zijn al geëvacueerd en er worden nog tientallen mensen vermist. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind en blijft zich uitbreiden. Onder de slachtoffers zijn mogelijk meerdere toeristen die tijdens hun vlucht in hun auto vastkwamen te zitten in de Vlammenzee. De oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzocht. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk stoppen met hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar vindt het wel jammer. Volgens het COA zijn de omstandigheden met overlastgevers en de druk op het centrum te groot geworden. Door het hoge aantal asielzoekers verblijven daar regelmatig mensen op het voorterrein. Het COA hoopt samen met het ministerie en de gemeente een oplossing te vinden, maar een structurele oplossing in Ter Apel is er nog niet. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. En verschillende winkels halen zogenoemde squishy dumplings uit de verkoop vanwege zorgen over de veiligheid ervan. Onderzoek wijst uit dat het kinderspeelgoed mogelijk schadelijke stoffen bevat. Webshop bol.com en meerdere Belgische winkelketens hebben de verkoop van die knijpbare stressballetjes in de vorm van een Chinese dumpling uit voorzorg al gestopt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt de speeltjes die populair zijn op sociale media en verwacht snel met resultaten te komen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops. We are a

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
2: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de grote bosbrand in Spanje zijn al zeker 12 mensen omgekomen en is al 4000 hectare natuur verwoest. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk stoppen met hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar vindt het wel jammer. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. En verschillende winkels halen zogenoemde squishy dumplings uit de verkoop vanwege zorgen over de veiligheid ervan. Onderzoek wijst uit dat het kinderspeelgoed mogelijk schadelijke stoffen bevat. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.

0: Есть мир 3, протяжка.
1: Нормально.

0: snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het Nationaal Hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. Bij de grote bosbrand in Spanje zijn al zeker 12 mensen omgekomen en is al 4000 hectare natuur verwoest, omgerekend ruim 5500 voetbalvelden. Meer dan 1000 mensen zijn al geëvacueerd en er worden nog tientallen mensen vermist. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind en blijft zich uitbreiden. Onder de slachtoffers zijn mogelijk meerdere toeristen die tijdens hun vlucht in hun auto vastkwamen te zitten in de Vlammenzee. De oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzocht. En verschillende winkels halen zogenoemde squishy dumplings uit de verkoop vanwege zorgen over de veiligheid ervan. Onderzoek wijst uit dat het kinderspeelgoed mogelijk schadelijke stoffen bevat. Webshop bol.com en meerdere Belgische winkelketens hebben de verkoop van die knijpbare stressballetjes in de vorm van een Chinese dumpling uit voorzorg al gestopt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt de speeltjes die populair zijn op sociale media en verwacht snel met resultaten te komen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
4: Where the music never stops. We are.

0: More power. More energy.
1: 891.
0: We are the mighty KBC.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Bij de grote bosbrand in Spanje zijn al zeker 12 mensen omgekomen en is al 4000 hectare natuur verwoest. En verschillende winkels halen zogenoemde squishy dumplings uit de verkoop vanwege zorgen over de veiligheid ervan. Onderzoek wijst uit dat het kinderspeelgoed mogelijk schadelijke stoffen bevat. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
1: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
0: Klinkt goed.
1: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden, onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
3: Never stop.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden, onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops. We are

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden, onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
1: Never stops. We are officially the hottest AM station. Wow, this is-